0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Didi. Jennifer Lopez, wat een zangeres, hè? Af en toe een klein beetje luidruchtig, dat past best wel, hè? Zeker als je dingen wil bereiken. Let's get loud. Ja, 8 uur geweest. Dat betekent dus het tweede gedeelte van Ambiente, jouw zondagavondshow op Paradise FM tot 9 uur. Het lijkt wel op een beldegoed, hè? Maar in ieder geval heb je nog 55 minuten te goed. Jayon samen met Ataniro opent het laatste uur.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.
2: Draai de bokring, zakken in de valtje, ja die ding. Draai de bokring.

0: Stoomvibe.
1: Wat een superhit toch ook, hè? Voor Jayon samen met Ataniro, Boom Vibe. Een opname uit 2014. Ja, toen hadden we te maken met de top 40 wekelijks... en één keer per jaar uiteraard de beste 100. En daarvan dus dit de nummer 1 van het jaar. 2014 was het. Boom Vibe. En Jayon, ja, zeker, die is nog steeds actief. Ataniro trouwens ook. Allebei de jongens zitten natuurlijk al jaren in de muziek. Nogmaals, Bonocci en welkom dan weer in Ambiente. Hoe gaat het met je weekend? Ik hoop echt van harte, hartstikke gezellig. Je werd in Ambiente tussen zondag af tussen 7 en 9 uur. En mijn naam is zoals gewoonlijk David Ariza. Ik draai heel veel Latijns-Amerikaanse hits, maar ook natuurlijk grote internationale wereldhits. Die horen natuurlijk altijd erbij, hè? Zo is het. En alvast bedankt voor het luisteren naar dit komende uur... naar die fantastische mix die we dus vandaag weer hebben. Dit is een lekkere voorbeeld. Darren Hall samen met John Oates in Man Eater.
2: Het is weekend. Ambiente.

0: Kijk uit, jongens. Kijk uit, jongens, want ze komt eraan. Even opletten. Hall en Oates werden ze ook wel eens genoemd. En ze zijn begonnen met het zingen in 1970. En toen hadden ze ook in die tijd ook verschillende hits. Zeker in Amerika en later ook internationale grote hits. Zelfs al in de jaren 80 kregen we nog te heel veel te horen van John Oates en Dallin Hall. En een van hun grootste was dus die je zojuist hoorde. De jongens kwamen uit Californië. Poprock, softrock, R&B en soul waren uiteraard hun specialiteiten. De allergrootste op onze douchekosthoofd werd natuurlijk I Can't Go For That. Uiteraard, die hoor je voor een andere keer.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao.
0: Zondagavond ambiente aan, maar dat weet je. Houd jij van een lekkere meringue? Nou, ik heb een meringue voor je. Begin de jaren 90 was het een grote hit hier. Die lekkere meringue komt eraan, maar eerst even iets heel anders. Hier is Pablo Maravillo. Comenzar a cantar.

0: Met z'n vieren waren ze. Drie jongens en één meid. Helemaal vooraan, front dus. Grupo Bongo en het lied heet Llegó Bongo. Dus nog eventjes voor de duidelijkheid. Het nummer heet dus Llegó Bongo en de groep Grupo Bongo. Eén hit hadden ze. En daarna horen we nooit meer iets van Grupo Bongo. En daarvoor hoorde je Pablo Maravillo met Comenzar a Cantar. Dat was een stuk ouder, uit 1986. Jazeker, in september zijn ze hier, in vivo. En dat allemaal gratis op de vooravond van Curaçao North Sea Jazz. Hier zijn ze, de heren van Ginte de Zona.
1: Goedenavond, dit is Paradise.

niet helemaal origineel, maar ze hebben het wel leuk gedaan. Vind je niet? Gent en de Zona met Macarena. En ik neem aan dat ze dat ook gaan spelen wanneer ze hier zijn. Op zondagavond is er wel degelijk iets op de radio. Want dan is namelijk Ambiente aan. We gaan een klein beetje rustig aan doen in de komende minuten met Peter Cetera, Glory of Love.

begin de jaren 80 ging hij verder als solist. En ik kan je gelijk vertellen, met heel veel succes. Peter Cetera met onder andere dit hit Glory of Love. En ik voel je al denken, die naam en die stem komt mij vreselijk bekend voor. Nou, je geheugen is prima en je oren trouwens ook. Want hij had namelijk een hele grote hit onder de naam Chicago met onder andere dit stuk muziek.

0: Als solist met heel veel succes. Maar in de jaren 70 hadden ze ook heel veel hits. Hè? Onder de naam Chicago. En althans een grote nummer 1 hit van het jaar. If You Leave Me Now.
1: Ambiente.
0: Het avondje op zichzelf is hartstikke jong. Ik zou zeggen, doe er iets mee. Maak je weekend completo. En geniet ervan, de laatste uren op jouw zondagavond. In Ambiente hoor je heel veel Latijns-Amerikaanse muziek en zeker uit de jaren 80. Hier is Maria Conchita Alonso, La Loca.

0: Ja, zeker. Je bent prima afgestemd. Dit is Ambiente Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Het programma Ambiente gaat ook de lucht in Nederland. Bonocci, alle luisteraars dus in Rotterdam via Havenstad Radio. Het geluid van de stad. Voor contact kan je ons altijd bereiken op 521-1010. Dat is een applijn. Of de gewone normale lijn van Paradise FM. En dat is 675-1031. Wil je me appen? Doe dat. Dat kan. Er zijn mensen die het hartstikke leuk vinden om hun naam op de radio te horen. Onder andere Sandra de Palm. Bij Kainva Daal staat de radio ook aan. Alleen hoop ik dat ik de naam goed uitspreek. Kainva Daal. Bonocci en Kelvin Antonia, die luistert ook. Angela Martina, die appt ook. Ze was aan het dansen toen ze Diego Bonco hoorde. Leuk. Angela Martina, dankie. Pas goed, ja. Rigoletto, die luistert ook. Die kom ik trouwens regelmatig tegen in Punda. Bonocci en bedankt voor het luisteren. Wil jij me appen? Doe dat. Op 521-1010. Het juist genoemde nummer is trouwens alleen voor dit programma. Voor het algemene programma van Paradise FM. Daar hebben we een andere applijn voor. En dat is 675-1031. Laat weten wat je vindt van de programmering van Paradise FM.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
0: Hits gaan, maar hits komen weer terug. Ik roep ze allemaal op, één voor één, stuk voor stuk. Hier is Daiquiri, Puro Deseo de Amar.

Mijn wens is van jou te kunnen houden. Puro deseo de amar. Muziek uit de jaren 80 van Grupo Daiquiri. Echt puur Venezolaanse muziek maakten ze. Meeste hits uit de jaren 80 uit Venezuela waren wel herkenningsmelodie. Thema's uit diverse novela's. Maar bij Daiquiri weet ik het eigenlijk niet meer. Maar goed. Zometeen de oudste single voor dit uur. Dat wordt er eentje van Elvis Presley. Komt eraan over een minuut of drie à vier. Maar eerst even Fleetwood Mac. Hier is Little Lies.

dit glas drink ik op jouw gezondheid, want ik hou namelijk heel veel van je. Shakira, Loca Por Ti. En daarvoor hoorde je muziek van Elvis Presley, El Gigante. Zijn muziek hoor je dagelijks op één of ander radiostation. Nog steeds. Dan nog even terug bij Shakira, want de laatste weken is ze hard bezig met verschillende grote artiesten uit Colombia bij elkaar te trommelen. Voor de mensen die dus de aardbeving hebben meegemaakt en die inmiddels ook niks meer hebben. Die zeer zware aardbeving vond plaats op 10 augustus in de vroege ochtenduren en had een sterkte van 7,4. Er waren al andere programma's op de Colombiaanse radio en televisie, maar Shakira op zichzelf wil meer gaan doen. Verschillende artiesten uit Colombia, dan moet je gelijk denken aan J Balvin, Maluma, Orquesta Guayacán, Sylvester Dangond, Jorge Celedón en ook de restanten van Binomio de Oro, gingen gelijk akkoord met haar plan. De geldinzameling loopt dus nu al. Ik zou zeggen, om mijn zielen, om mijn vreugde. Hè, om de mensen te helpen die dus die verschrikkelijke aardbeving hebben meegemaakt. Tot nu toe loopt dus haar plan met heel veel succes. En dat moet je hebben natuurlijk. Ja, Shakira is een groot artiest, dus het zal wel lukken. Je luistert naar Ambiente en dit is Paradise FM, maar nu wel helaas in de laatste minuten. We gaan terug naar 1975. Midden jaren 70 was de grote hit. Silver Convention, Fly!

Klankende muziek uit de jaren 70. Silver Contention, we kennen ze nog heel goed. Met onder andere Fly Robin Fly. Dat was een behoorlijke massa er meer in die periode. En die hoort u er vanzelf in de nakomende toekomst. Voor nu is de tijd helaas voorbij. Ik wil je een hele prettige zondagavond wensen. Bon Simang voor iedereen. Volgende week een nieuwe aflevering van Ambiente op dezelfde Paradise FM. En als het een beetje mee zit, zing je gewoon allemaal gezellig weer mee. Voor nu dus een prettige avond en ik sluit de gordijn met... Het klinkt een klein beetje Rolf Sanchez-achtig of misschien Prince Royce. Maar uiteindelijk is het gewoon Luis Fonsi. Hier is Mi Despedido. Ayo!

0: Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun namen. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. En Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kassab voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun namen. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. En Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kassab voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun namen. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. En Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kassab voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun namen. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. En Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kasab voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P2.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun namen. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. En Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kassab voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun namen. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. En Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kassab voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Curaçao is wereldkampioen Little League. De ploeg van Paribas won gisteren in Williamsport de finale van de Little League World Series met 11-2 van Paseo Verde uit Nevada. Het is de tweede wereldtitel voor Curaçao. De kampioenen landen vanmiddag om 20:20 op Hato. Om 17:15 begint een parade. Om 19:00 volgt een huldiging op het Brionplein. De brandweer heeft gisteren een brand geblust in het oude Zeehosgebouw. De politie kreeg meldingen over hevige rook. Die hing op een voormalige intensive care verdieping en in een kamer beneden. De brandweer was snel aanwezig en voorkwam grotere schade. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Dan nog internationaal nieuws. Nogat zet een volgende stap naar een directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. De beheerder van het pijpleidingssysteem op de Noordzeebodem heeft een haalbaarheidsstudie afgerond. In de nieuwe fase wordt onder meer de transportcapaciteit van de onderzeese leiding uitgewerkt. De Chinese autoriteiten hebben 10 mensen bestraft voor misinformatie na overstromingen aan de grens met Nepal. Een van hen beweerde online dat in China 3000 mensen waren omgekomen. Staatsmedia melden 16 doden. Welke straffen zijn opgelegd is niet bekend. Over de omvang van de ramp aan Chinese kant bestaat onduidelijkheid. Rusland waarschuwt dat oefeningen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO, op Groenland kunnen escaleren. Volgens buitenlandminister Sergej Lavrov kunnen incidenten leiden tot een gewapende confrontatie met mogelijk rampzalige gevolgen. Nederland en andere NAVO-landen beginnen later deze week met de oefeningen in het Noordpoolgebied. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Het is tijd voor een nieuwe start. Bon Simon met Earth, Wind and Fire.
1: Paradise FM.
3: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
0: De Paradise FM ochtendshow.
2: Heb je er een beetje zin in? Ben je lekker wakker aan het worden? Sta je met beide benen al naast je bed of zit je in de auto? Dat kan natuurlijk ook. Het is weer een kans om er een perfecte dag van te maken hier bij Paradise 103.1. De vernieuwde ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly schuift straks aan met het laatste nieuws. Dat wordt weer een hele...

0: Het zou toch wat zijn als dat echt zou bestaan. En zoals de Mezzonets het in Heartache Avenue bezingen. Dat er gewoon een hele rij is, een hele file van pijntjes. In het hart en liefdesverdrietjes. Dat je daarmee ook iedere dag moet opstaan. Maar volgens mij zijn er veel leukere dingen in het leven. Kun je ervoor kiezen om met een goed gevoel wakker te worden. Als het even tegen zit. Ja, adem in, adem uit. Luister naar de beste muziek ooit gemaakt van Paradise. En wij nemen je weer mee, ook vanochtend, op deze nieuwe werkweek. Het is 6:11, maandag 31 augustus. Hoe gaat het met je? Jeremy hier, Nelly die zometeen aansluit in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. En ja, natuurlijk duiken we ook eventjes in wat er gebeurd is de afgelopen nacht. Waar het afgelopen vrijdag vooral kom en kwel is wat ik kon melden zo steeds, heb ik vandaag toch wel opvallende zaken gevonden. Zelfs ook een beetje, nou ja, humoristisch. Luister zo meteen maar. Maar eerst Sony Music en Warner Music die klagen AI-bedrijf Anthropic aan. Want volgens de muziekbedrijven heeft Anthropic een grote schaal songteksten zonder toestemming gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Ook zouden delen van songteksten letterlijk of bijna letterlijk door de chatbot kunnen worden weergegeven. Ja, en die muziekindustrie die zegt daardoor inkomsten mis te lopen. De strijd tussen muziek en AI die wordt dus steeds spannender als je het zo hoort. Hè? Want een AI kan misschien een songtekst onthouden, maar blijkbaar vergeten die platenmaatschappijen ook niks. Dus de strijd die gaat door. Country-legende Dolly Parton is vorige week overleden. Afgelopen vrijdag is ze dan in besloten kring begraven. En precies zoals ze dat zelf wilde. Het staat ook te lezen in het nieuws vandaag. De dienst was alleen voor haar naaste familie en details. En die zijn niet bekendgemaakt. Haar achternicht vertelde hoe Dolly haar altijd liet geloven dat haar dromen mogelijk waren. Ja, daar geloof ik zelf ook in dat dat kan. Een klein en persoonlijk afscheid dus voor een vrouw die tijdens haar leven miljoenen mensen wist te raken. En misschien past juist dat wel perfect bij Dolly Parton. Dat het meest opvallende wat ik vannacht tegenkwam, wat je moet weten vanochtend bij het opstaan, zeker voor deze maandag. Hè. Canada heeft op een opvallend menselijke manier gereageerd op de Amerikaanse naamwijziging van Lake Ontario naar Lake America. Heb je dat meegekregen? Ja, er is weer een relletje tussen de States, tussen Trump en de Canadese premier. Nou ja, die laatste die benadrukt, aan de Canadese kant verscheen dus een enorm bord met de boodschap Lake Ontario, now and always. En de premier zei, ja, dit bestaat al meer dan 400 jaar, die naam. Trump die heeft een AI-videootje online gezet, waarin hij het Canadese bord vervangt en er vervolgens een dansje bij doet. Ja, hoe serieus moet je dat dan weer nemen? Dus Amerika, die wil die naam veranderen. Canada zet een grote bord neer. En ja, zo zie je maar. Buren kunnen ruzie maken over van alles. Maar uiteindelijk wonen ze nog steeds naast elkaar. Hè? Dat zal niet veranderen. En wie de grootste heeft, die wint. Dat blijkt wel weer.
1: Je hoort de wekker gaan. En weet geen tijd om te draaien.
0: Ja, Canada was de sterkere in deze, als je mij vraagt, hoor. Ja.
1: Je voelt de ochtend al vroeg, maar jij bent weer paraat.
0: Ja, ik hoop het. Hoe gaat het met je? Lekker wakker geworden?

0: Ja, die Perry samen met Snoop Dogg, hè, die vorig jaar nog op Curaçao Noordse Jazz stond, beloofde na afloop dat het zijn eerste keer op ons eiland was, maar zeker niet de laatste. Want ja, we weten allemaal, als je je één keer hebt opgetreden, ja, je komt voor het publiek als artiest, maar Curaçao, dat maakt je gewoon helemaal verslaafd natuurlijk. Die Snoop Dogg is druk bezig nog steeds, krijgt ook een eigen biopic, en de cast liegt er niet om, hij heeft Tupac geregeld, Dr. Dre. De hele Snoop-geschiedenis komt voorbij, en ondertussen duikt Snoop ook op in videogames en maakt hij muziek voor kinderen, van gangsterrap naar kindertelevisie dus, die gast. Snoop Dogg heeft inmiddels meer doelgroepen dan ja, een gratis buffet als je bijvraagt.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Zo om 6:30. Even relativeren met een hele lichte situatie. Stel je vandaag maar eens even voor dat iedereen de dag begint met het besluit om één gewone gewoonte ineens heel serieus te nemen. Je collega begroet de koffiemachine alsof het een oude vriend is. En iemand anders bedankt zijn computer iedere keer als een programma meteen opent. En weer iemand anders doet alsof het opruimen van zijn bureau een officiële ochtendceremonie is. Nou, ik weet het klinkt allemaal onzinnig, maar ineens let iedereen erop en wordt iets heel gewoons toch een klein momentje van plezier. Want misschien zit er in onze dagelijkse routine veel meer humor dan we normaal gesproken zien, hè? Morgen dan halen we gewoon weer koffie. En vandaag, nou, doe alsof het belangrijke nieuws is.
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: Als alles ineens belangrijk is en nieuw is en nieuws is. Ja, dan ontstaan er rare situaties. Nee joh, prioriteren kun je leren toch, hè? Bon dia en bon Simon. Welkom bij de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly schuift zometeen aan voor het allerlaatste nieuws. En natuurlijk hoor je de beste muziek straks van Gino Vanelli. En dit is Christopher Cross op 103.1. Ride like the wind.

Christopher Cross, Paradise 103.1. Het is een beetje typisch deze muziek. Het doet herinneren aan een oude DJ-legende uit Nederland. Laat hij nou deze

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond 7 uur voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, kun tour de France. Start bo dia, kun coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, cu vile vos, avion blanc, vile noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93.
4: Viva la France!
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
7: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
8: En daar is het op je maandagmorgen, 6:58. Nelly Rossa is binnen en zij heeft het allerlaatste nieuws voor je. Bon dia, Nelly.
9: Bon dia. De brandweer is gisteren uitgerukt voor een brand in het oude Steos-gebouw. Hulpdiensten snelden toe na meerdere meldingen over hevige rook op de voormalige intensive care en op de begane grond. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor grotere schade is voorkomen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En Curaçao is wereldkampioen honkbal geworden in de Little League World Series. Het team van Paribas versloeg gisteren in het Amerikaanse Williamsport Paseo Verde met 11-2. De kersverse kampioenen landen vanmiddag om 2:10 op Hato. En na een feestelijke parade vanaf 17:45 volgt om 19:00 s'avonds de officiële huldiging op het Brionplein. En internationaal nieuws, landen die betrokken waren bij de transatlantische slavenhandel moeten ruimhartige herstelbetalingen doen aan nazaten. Dat stelt een VN-commissie in een nieuw rapport. Volgens het comité werken de psychische, lichamelijke en economische gevolgen van de slavernij nog altijd door in de vorm van racisme en structurele ongelijkheid. Hoewel Nederland al stappen heeft gezet met excuses en 200 miljoen euro voor educatie en herdenking, noemt de VN dit onvoldoende voor een volledig herstel.
8: Ik denk dat we op deze maandagmorgen met het begin van de nieuwe werkweek, Nelly, het daar toch even bij moeten laten. Want het is best heftig, de laatste waarmee je nog even afsluit.
9: Dus we hoeven ook helemaal geen mening te hebben op dit moment. Hè. We kunnen het nieuws gewoon laten voor wat het is. En dat is gewoon het vertellen.
8: Ja, kijk, hey, heerlijk nuchter, zo hoort het.
10: Paradise FM, verkeersupdate.
11: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: Ja, als je vandaag toch in de auto zit en aan moet sluiten bij wat er allemaal langzaam rijdt, dan ook adem in, adem uit. Op dit moment is dat al op de weg naar Westpunt richting Poenda. Dat is vanaf kruispunt Kaya Grote Berg zeker 7 minuten vertraging. En vanaf kruispunt Kaminda San Willy Bordes is dat alweer 4 minuutjes. Er is 1 vlucht op Hato, die komt vandaag 2 uur eerder aan vanochtend al. 10 voor 10 in plaats van 10 voor 12. Dat is de vlucht vanuit Oranjestad, de SLM 431.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
8: En zo beginnen jij en wij, Nelly en ik, weer de nieuwe week hier op 103.1. Ik hoop dat het lekker gaat. We draaien de beste muziek van Gino Vanelli, Wild Horses. Hebben zometeen het krantenoverzicht. En welk dier hoor je hier komt eraan? Er is zometeen weer een leuke prijs te winnen door het dier te raden.

0: Horses. Gino Vanelli of Paradise. Die maandagmorgen, 31 augustus, maand is weer voorbij. En er zijn al mensen die zo lekker vroeg appen, Nelly. En we kunnen ook een beetje customer service spelen op dit moment. Want Raymond heeft geappt. Weet je wat Raymond wil weten?
1: Nee.
0: Die heeft een bepaalde boodschap gehoord straks om 6 uur. En het ging over een waterpark. Daar had hij een vraag over. En dan geven wij er gewoon netjes antwoord op. Dat is toch mooi, hè? Dus als je ook customer service vragen hebt. Nou, Nelly en Jeremy staan paraat. Dus dat je het weet, Nelly, ben je er klaar voor? Ook voor klantenservice vragen? Of doe er niet aan?
1: Goed dat je het laatste zelf zegt.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou, Raymond is geholpen. Die kan ik naar het Courtyard de Marriott sturen op dit moment. En jij hebt de kranten opengeslagen. Want ja, Courtyard de Marriott, ja, dat zwembad. Laten we daarop houden, lekker. Jij hebt de kranten opengeslagen en daar staat van alles in. Wat is de maandagmorgen lijn die we in het nieuws hebben? Is die overwegend positief, negatief? Wat heb je voor ons?
1: Het is natuurlijk altijd verwisselend. Alle kranten openen natuurlijk of hebben op de voorpagina dat Curaçao kampioen is geworden met de Little League.
0: Ja.
1: Eerst zaterdag zijn we van de internationale pool werden we kampioen door weer Japan te verslaan. We hebben in principe alle wedstrijden gewonnen tijdens de Little League. En natuurlijk ook de allergrootste wat gisteren plaatsvond tegen de winnaar van Amerika. En het was ontzettend spannend, want we liepen eerst achter. En in één keer haalden we die achterstand in en wel spectaculair. En hebben we dus met 11-2 gewonnen. Ja, en dat wordt natuurlijk groot gevierd straks. Als de jongens aankomen. Vervolgens zal er dan een soort karavaan zijn vanaf Plaza Hariri. Bij ons hier zo op de hoek. En vervolgens eindigt het met een inhuldigingsfeest op het Brionplein. Tot 9:30 s'avonds. Verder in de kranten ook. Vrijdag werd bekend dus dat de voorzitter van de ambtenarenvakbond, George Hernandez, plotseling was overleden. Hij was in het buitenland voor medische behandeling. En kwam dus daar te overlijden. Dat was een grote schok. En vandaag praat de vakbond, komen ze bijeen om te kijken wat de prioriteiten zijn voor de organisatie. En zal ook Jennifer, ik hoop dat ik haar achternaam weer goed uitspreek, Hippolyte, zal dan de nieuwe voorzitter worden, of althans waarnemen als voorzitter. Dat staat in de extra. En natuurlijk ook veel nieuws over dat fatale verkeersongeval afgelopen zaterdagochtend, waarbij op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook een bericht staat dat er eigenlijk heel weinig wordt gedaan aan bewustwording voor veilig verkeer op het eiland. De week van 17 augustus was het de week van de verkeersveiligheid, maar behalve dan alleen het berichtje over dat er hoeveel auto-ongevallen er waren of verkeersongevallen er waren, is er in principe weinig gedaan qua een campagne voeren. En er werd al gezegd dat het aantal automobilisten dat betrokken is bij verkeersongevallen is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het ging eigenlijk over de eerste cijfers van het eerste helft van dit jaar. In vergelijking met ten opzichte van het jaar daarvoor. Al was het aantal dodelijke ongevallen of dodelijke slachtoffers wel gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. En dan hebben we hier weer twee. Het is echt triest nieuws. Twee vrouwen, twee collega's die dus werkten bij Smile Lottery. Dat had weer te maken met dat er geen voorrang is verleend in het verkeer. Ja, het weekend daarvoor was toch ook al een ernstig verkeersongeval op de Santa Rosa-weg op zondagochtend.
0: Ja,
1: het was ook verschrikkelijk als je die beelden zag. En ook die vrouw ze heeft het wel gered, maar wel met ontzettend veel.
0: Ja, je moet waken op de rem, hoor, merk ik ook. Links inhalen, rechts inhalen. Heel veel heftig gedrag is er op de weg, helaas.
1: En dat
0: is gevaarlijk gewoon.
1: Er wordt te hard gereden. Onoplettendheid werd zelf in het rapport gemeld als voornaamste reden voor verkeersongevallen. Dus wordt nog natuurlijk onderzocht van dit verkeersongeval. Al blijkt dus wel dat er sprake zou zijn dat er geen voorrang is verleend. Ja, het is gewoon jammer weer dat er zo twee. Ze heeft het wel gered, maar wel met ontzettend veel.
0: Ja. Je moet waken op de rem, hoor, merk ik ook. Links inhalen, rechts inhalen. Heel veel heftig gedrag is er op de weg, helaas. En dat is gevaarlijk gewoon.
1: Er wordt te hard gereden. Onoplettendheid werd zelf in het rapport gemeld als voornaamste reden voor verkeersongevallen.

0: Heb je nog een vrolijke noot in twee zinnen, die wat in de krant staat, om door te gaan zo meteen naar Bryan Adams? Of is het beter om die maar meteen in te starten?
1: Ja. Leuk nieuws? Nee.
0: Ja, maandagochtend, kom op.
1: Nee, leuk nieuws? Nee, sorry.
0: Oké. Dat is de keuze heel simpel. En dan gooien we er gewoon positieve muziek tegenaan. Ja, we moeten het allemaal delen, lieve mensen. Het hoort er allemaal bij, het staat in de kranten. Nelly, dankjewel hiervoor weer, voor dit overzicht. Dankjewel. Ja, beste muziek ooit gemaakt van de Pretenders na Bryan Adams. Dus. En zometeen spelen we Welk dier hoor je hier winnen? Leuke prijs door het dier te raden. Ja, we gaan er weer mee door.

0: vanwege de schatkistjacht. Het nieuwe seizoen is begonnen. Al het begin is moeilijk, dus laten we eens makkelijk beginnen. Klinkt dat logisch? Nelly, klinkt dat logisch?
1: Makkelijk beginnen?
0: Dus als je iets nieuws begint, begin dan gewoon rustig, makkelijk. En voer daarna de moeilijkheidsgraad op. Oké, dan kunnen we ons even trainen, toch? Ja? Dames en heren, we spelen Welk dier hoor je hier? Maak kans daarmee ook, dat is leuk ook, op een heerlijke Chalo Chai. Dat is een lekkere, smaakvolle, unieke Indiaanse chai-thee. Door dit dier te raden, let op, hè. Nou, ga er maar aan staan. Hoeveel poten of benen zou het misschien wel hebben? Om dat al een beetje in de richting te brengen. Welk dier hoor je hier? 675-1031. Je kan het ook via de Paradise FM app insturen. En het kan jou een lekkere Chalo Chai opleveren. Dat is een bus met heerlijk groene theepoeder. Eigenlijk is het geen groene thee, het is chai thee uit India. Welk dier hoor je hier?
2: Zing lachend om je heen.
3: It's raining men.
2: Met Jeremy.

0: Raad je ook vanochtend weer mee, Nelly? Heb je er zin in, een beetje?
1: Ja, vertel.
0: Ja, kom maar eens rond je aan.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Ik denk, het is het begin van de week weer. Vorige week hebben we een weekje rust genomen.

graden maar aanstaan. Hè? En welk dier hoor je hier? Mocht je het weten, 675-1031 Paradise deelt een lekkere cello chai voor je uit. Ik denk dat we eruit moeten komen vanochtend. Ik denk dat iemand dit antwoord wel doorheeft wat het is. 675-1031, app het goede antwoord en welk dier hoor je?

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: We zijn er weer mooi op tijd mee. Het is net voor 7 uur. Je maandagochtend, bon dia. Het is tijd voor het laatste nieuws. Natuurlijk ook voor jou, Nelly, bon dia.
3: Bon dia. Een 47-jarige Nederlandse vrouw is zaterdag in Azerbeidzjan gered nadat ze tijdens een bergwandeling werd aangevallen door een roedel honden. Het incident gebeurde op 2000 meter hoogte in een berggebied. Hulpdiensten moesten per helikopter uitrukken om de vrouw op het moeilijk begaanbare terrein te bereiken. Ze liep ernstige wonden op aan haar lichaam en hoofd en is in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire hulp. En prinses Ariane is vandaag begonnen aan haar studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. De Rijksvoorlichtingsdienst deelde ter gelegenheid van haar eerste studiedag nieuwe foto's van de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima voor de faculteit. De 18-jarige prinses werd toegelaten na een strenge selectie, waarbij slechts 11% van de aanmelders een plek kreeg. Volgens de universiteit kreeg Ariane daarbij geen voorkeursbehandeling. Met haar studiekeuze treedt ze in de voetsporen van haar oom, Wijlen Prins Friso. En lokaal nieuws, de brandweer is gisteren uitgerukt voor een brand in het oude Steelsgebouw. Hulpdiensten snelden toe na meerdere meldingen over hevige rook op de voormalige intensive care en op de begane grond. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor grotere schade is voorkomen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En Curaçao is wereldkampioen honkbal geworden in de Little League World Series. Het team van Paribas versloeg gisteren in het Amerikaanse Williamsport Paseo Verde met 11-2. De kerstverse kampioenen landen vanmiddag om 10:50 op Hato. En na een feestelijke parade vanaf 17:45 volgt om 19:00 s'avonds de officiële huldiging op het Brionplein. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Op de weg naar Westpunt richting Oenda, daar loopt de vertraging steeds verder op. Vanaf kruispunt Kaya Groteberg nu al minimaal 15 minuten. Ik noem nog een vertraging die sowieso langer is dan 10 minuten. Hij gaat richting 12, 13 minuten op de Caminde Duvetboy Nicolia richting de Kerkersbaai. Ook op Hato, daar is in die zin wel het meeste op tijd. Maar er is ook een vlucht te vroeg, dus geen vertraging, maar eerder ophalen. Als je iemand verwacht uit Oranjestad op de SLM 431. 2 uur eerder komt deze vlucht aan, nu om 9:50 vanochtend.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Met de gekke muziek van Matt Bianco en nu George Michael.
6: Yo, Stefan hier. Keep it going.

0: Deze muziek klinkt net zo vrolijk als die Matt Bianco er altijd uitzag in de jaren 80. Heerlijk ook die kleding, de vrolijke kleuren. Don't blame it on that girl op Paradise 103 meteen naar George Michael. En Mary J. Blige ook nog eens een keer. Zo, lekker je maandagochtend is begonnen. En we spelen ook Welk dier hoor je hier? Julia Lucassen, bon dia en bon siman. Hoe gaat het?
1: Goed. Alleen mijn mond is een beetje... Het is vast in haar keel, denk ik.
0: Dus je bent onderweg naar de dierendokter, of...
1: Nee, nu gaat het straks naar de dierenarts.
0: En dan wens ik je daar in ieder geval alle sterkte mee. Zullen we dan toch nog even een spelletje spelen?
1: Ja.
0: Komt-ie aan, hè?
2: Welk dier hoor je hier?
0: Dat is de vraag. Ik heb het fragment laten horen. Nou begon er mij iemand al via de app namen te noemen en zo. En dan ben ik benieuwd of je het daarmee eens bent, Julia. Wat is volgens jou dit dier?
1: Ik denk dat het een ezel is.
0: Jazeker! Hoe noemde je bij? Ja. Van de ene dieren bijna leed naar hopelijk iets leuks met een dier. Want jij hebt die Chalo Chai gewonnen, Julia. Fabienne, op deze maandagmorgen.
1: Dankjewel.
0: Van het dier naar muziekplezier op Paradise 103.1. Haley Steinfeld komt eraan. En ook Pink hoor je. De zon.

0: De hele bende bij elkaar. Haley Steinfeld, Gray en Zet. Op Paradise 103.1 op je maandagmorgen. Het is 7:50. Ben je op tijd op dit moment? Zit je op schema? Ja. Je routine gaat goed? Oké. Wij mogen op dit moment blij zijn hier, Nelly, dat de zon schijnt. Hè. Het is op zich een prima ochtend zo op maandag. Het is best lekker, toch? Hè? Als we zo naar buiten kijken ook. Ja. Dat ziet er goed uit. In Nederland heeft het KNMI, het Meteorologisch Instituut, voor het Heland code geel afgegeven voor zware onweersbuien. Nou ja, dan kan dat daar ook behoorlijk wat hinder ondervinden, zeker op de weg qua AK-planning. Maar alle scholen op Sint Maarten die zijn vandaag gesloten vanwege slecht weer. Hè. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met hele zware buien. Kans op aardverschuiven ook nog eens een keer. En die waarschuwingen komen dan door de resten van de afgezwakte tropische storm Dolly ook nog. Dat is in het nieuws vandaag. Wij hebben ook regelmatig hier met heftig weer te maken. En ook in het verleden, als we zo terugblikken, Nelly, waar hebben we eigenlijk ook alweer allemaal voor gestaan? Hoe kunnen we ons daar überhaupt nog steeds op voorbereiden? Want ik hoorde jou van de week ook over een lijstje met noodpakket en dingen inkopen. Is dat ook in zo'n situatie met slecht weer belangrijk? Hoe kijk jij er tegenaan eigenlijk?
1: Nou, het is sowieso nu het orkaanseizoen. Het is 1 juni is dat gestart. En dan is het natuurlijk logisch dat je dan wel voorbereid bent. Op de website amitaprepara.cw van de overheid is dan ook zo'n lijstje samengesteld. Waar je dan moet denken aan voldoende batterijen. Wat was het ook alweer? Zonnepanelen. Niet zonnepanelen, maar in ieder geval.
0: Een radiootje, dat soort dingen. Ja,
1: dat je kan opwinden. Water. Voldoende water voor 3 dagen lang als je geen. We hadden er laatst trouwens nog een interview over. Met Renske Pin, want ze hebben dus ook een enquête gedaan onder de bevolking om te kijken hoe goed voorbereid de paraatheid is van bewoners. Ik ben benieuwd. Eigenlijk misschien moeten we Renske weer gaan bellen om te kijken wanneer we de resultaten kunnen verwachten. Ik weet wel, toen het lijstje bekend werd, ben ik wel meteen naar de Kooiman gegaan om daar.
0: Ja, je hebt het allemaal ingekocht.
1: Wat in de winkel was, heb ik wel gehaald. En ik loop wel achter qua water, want dat drink ik dan gewoon weer op. Maar ik moet wel van mijn water bewaren voor als het eventueel weer nodig is.
0: Ja, maar hoeveel heb je dan echt nodig? Hè? Ik heb 6,5 liter flessen water ergens in een hoekje staan. Is dat genoeg? Hoe lang hou je daarmee uit? Want we drinken zoveel water hier op een dag.
1: Volgens mij is het ongeveer 3 liter per persoon.
0: Dan zou dat moeten kloppen. Maar ik heb het idee dat ik al 2 van 3 van die flessen per dag gewoon allemaal wegtik. Dus ja, dat is niet zo gek dan. Oké, water, voldoende eten, wat je lang kunt bewaren. Een radiootje op batterijen. Misschien andere. Oh, toiletpapier, ook niet onbelangrijk, denk ik, toch? Moet ik allemaal lekker kunnen poepen, toch? Ja, toch? Niet onbelangrijk. Nou, gelukkig maar. Op dit moment zijn de weersvooruitzichten voor vandaag in ieder geval hier lekker goed. Het zonnetje schijnt, dus daar mogen we blij mee zijn. Maar we wensen alle mensen op Sint Maarten en Saben en Sint Eustatius natuurlijk alle sterkte.
2: Begin je dag

Paradise 103.1. Je maandagochtend, 31 augustus. Het is 7:55. Succes met alles wat je aan het doen bent. Wij begeleiden je met na Madonna straks nog een fantastische track van Heart. Luther Vandross komt eraan. En wij hebben iets te vertellen. Wij gaan ook een soort van nieuwe relatie aan. We vragen ons af, wie is dat meisje daar eigenlijk naast ons?

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Fre.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxxis.

0: begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Het is 8:02. Hoe gaat het met je? Ben je klaar voor het laatste nieuws? Nelly Rossa leest het voor je. Bon dia.
2: Bon dia. Minister Citré van Heidoorn is gisteren naar het buitenland gereisd voor een medische ingreep. Na de operatie volgt een herstelperiode, waardoor de minister naar verwachting 1,5 tot 2 maanden afwezig zal zijn. Tijdens zijn afwezigheid neemt minister Amerika Francisca de taken op het ministerie van Onderwijs waar. En Curaçao is wereldkampioen honkbal geworden in de Little League World Series. Het team van Paribas versloeg gisteren de Amerikaanse kampioen met 11-2. De kerstverse wereldkampioenen landen vanmiddag om 13:50 op Hato. En internationaal nieuws, muziekgiganten Sony en Warner klagen AI-ontwikkelaar Anthropic aan vanwege schending van het auteursrecht. Volgens de platenlabels gebruikt de chatbot Cloud illegale kopieën van songteksten van onder meer Taylor Swift, Survivor en Mariah Carey zonder daarvoor een vergoeding te betalen. De muzieklabels eisen een schadevergoeding en willen dat Anthropic direct stopt met het gebruik van de teksten. Het AI-bedrijf is het niet eens met de aanklacht en zegt zich te zullen verdedigen in de rechtbank.
1: Natuurlijk, het gaat om de centjes. Weet, dames en heren, jij aan de andere kant van de radio, dat hier bij Paradise gewoon alles netjes geregeld hebben. Dus ik mag dit voor je instarten.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: En dat is Luther Vandross, Never Too Much. Ja, ook nog wat vertraging op de weg. Caracasbijweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu. 20 minuten vertraging. Sterkte daar. En zometeen slaan we samen met Nelly de kranten voor je open.

0: Perfecte muziek. Ik heb nu al zin in die zwoele vibe die op Curaçao North Sea Jazz plaats gaat vinden. Vanaf donderdag zenden we daar trouwens live uit. Misschien moeten we eens kijken of we daar straks iemand over kunnen bereiken, Nelly. Want er is een unieke samenwerking. Als je net goed hebt geluisterd, hoorde je dat wij een relatie zijn aangegaan met onze collega Dolfijn FM. Op 97.3 hoor je straks alles over.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Want hier op Paradise 103.1 praten we hierbij over wat de krant allemaal schrijft. Dat delen we iedere ochtend, zo rond 21:50. Dan zijn we lekker op tijd vanochtend. Dat is wel eens anders, soms zijn we te laat. Dus we kunnen er ook even de tijd voor nemen, Nel. Vertel.
2: Nou, in de krant onder andere het bericht dat vrijdag is in Hoffi Roy Katoetje het gerestaureerde watersysteem officieel in gebruik genomen. Dat schrijft de Extra. Dankzij het project Oude Pakorsau zijn de dammen, reservoirs en sluizen uit de 19e eeuw weer volledig functioneel. En met de opening is het park nu ook officieel toegankelijk als een nieuwe cultureel erfgoedlocatie. Bezoekers kunnen er een educatieve route volgen waar natuur, water en historie samenkomen. Verder in de kranten is er ook een bericht op pagina 3 over de manifestatie afgelopen zaterdag bij Zakito. Daar hebben drie organisaties hebben de handen ineengeslagen voor... dat staat helemaal niet op pagina 3.
0: Oh. Nou. Oh. Haal je nou nummers door elkaar?
2: Ja, ik haal nummers door elkaar. Er was in ieder geval, en dit staat trouwens wel in de Extra, was er een protest bij Zakito over de ontwikkeling. Ze hadden het 2 weken geleden, was het daar zo bij in de Penstraat. Onder andere gericht op de Pyramid Hotel. Dit keer gingen ze naar Zakito, waar ook de buurtbewoners, die ook al eerder rechtszaken hebben aangespannen tegen de vernietiging van die mangroven. De bouwlaag die daar worden gebouwd voor dat grote, die torens, die daar woontorens die daar worden gebouwd. Het was vreedzaam. Het was heel erg rustig. Het ging er gemoedelijk aan toe. Maar ze lieten wel hun stemmen horen met verschillende protestborden. Waaronder dus dat ze willen dat er meer gebouwd wordt voor mensen die hier wonen. Dat er dus ook rekening moet worden gehouden met de natuur. Noodweer op de bovenwinden. Dat staat wel op pagina 3 van... Het Antilliaans Dagblad. Daar staat onder andere dus dat de bovenwindse eilanden zetten zich te schrap voor hevige regenval, onweersbuien en mogelijke overstromingen. Nou, er werd toen ook al gezegd dat vanwege de passage van de restanten van de tropische storm Dolly, dat de scholen vandaag uit voorzorg zijn gesloten. En op Saba is de drinkwatervoorziening tijdelijk stilgelegd om stormschade te voorkomen. Nou, inmiddels is de floodwatch wel ingetrokken, maar moeten mensen nog steeds wel voorzichtig zijn en kijken voor overstromingen op de bovenwindse eilanden. Verder in de kranten natuurlijk ook, wat ik trouwens een leuk bericht vond, dat was dan toch dat premio broertje Marshall, die moet lokaal kooktalent stimuleren. Dat is van de week is dat ook bekendgemaakt. Waarbij er nu weer nieuw leven wordt ingeblazen in deze prijs. Broertje Marshall is een bekende kok. En hij stond op eenzame hoogte als sterkok van het... Of het was een fantastische kok van het eiland. En hij wil vooral de criollo keuken. Dus echt het eigen lokale culinaire erfgoed. Dat wil hij dus dat met de wereld eigenlijk delen. En ze hopen dus ook dat jongen chef-koks ook in zijn voetsporen treden en vooral ook teruggaan naar hun roots. En ook willen kunnen laten zien van wat voor fantastische ook fine dining concepten je kunt bedenken met toch wel van eten van hier, met criollo eten. Het is niet alleen maar ik wil niet zeggen niet verfijnd. Je kan echt wel verfijnde gerechten bedenken.
0: Hey, hoe zit het met al die oude ambachten? Hè? Kijk, het is terug naar je roots, het is dat een eer houden. Maar überhaupt, het is een ambacht, goed kunnen koken. Dat geldt voor meer zaken, dingen kunnen maken, auto's repareren, dingen met water, elektra. Waarom hebben zo weinig jongeren daar tegenwoordig nog interesse in, vraag ik me altijd af. Het lijkt me toch juist mooi om iets met de handen te doen.
2: Goeie vraag.
0: Ja.
2: Er is, ik wil niet zeggen dat het alleen geen, misschien geen interesse is. Er zijn natuurlijk ook wel vanuit de overheid zijn er besluiten genomen om minder te investeren in die praktijkscholen.
0: Oh ja.
2: En daar wordt dus nu wel weer, zie je dus weer een soort kentering, dat verschillende schoolbesturen er weer voor kiezen om bijvoorbeeld met zo'n hoveniersopleiding te komen. Er wordt ook weer gekeken naar, er wordt ook wel weer geld gestopt om te kijken hoe de praktijkonderwijs kan aansluiten op de arbeidsmarkt. Er is wel behoefte daaraan.
0: Nogal, en je moet toch kunnen doen wat je wil eigenlijk. Hè? Dan zou dat mogelijk gemaakt moeten worden. Ik snap dat alles geld kost en georganiseerd moet worden, maar als jij jong al weet welke richting je op wil en het is niet beschikbaar in een opleiding, wat dan?
2: Ja, het is ook voor mensen dus echt wel bekend meemaken. Dat is iets, goede vraag. Dat kan je beter vragen aan iemand uit het onderwijs. Op dit moment niet aan de minister van Onderwijs, want die is zelf nu voor medische behandeling in het buitenland.
0: Ja,
2: ik wil wel iemand anders vinden die hier zich verder in heeft verdiept. Er is wel veel over gezegd en geschreven. Maar er is toen bewust met ook dat we overgingen naar een ander systeem, is er dus gekozen om het. Er werden, hoe zeg je dat eigenlijk, VSBO praktijk en VSBO, dus
0: praktijkopleidingen, ja.
2: Maar het is anders. Dus je had, ik zeg het echt helemaal, ik ben er helemaal niet in thuis, merk je wel. Maar je had dus de, dus dat je meer de inhoudelijke vakken en dan de praktijk. Ja, ik zeg het echt helemaal verkeerd. Maar er is dus toen voor gekozen om bijvoorbeeld minder te investeren in scholen zoals Vefwijk. En daar merk je dus dat we daar wel, helaas, dat er toch wel behoefte aan is. Maar dat is iets een goede vraag van je, maar daar moet je dus even gaan onderzoeken.
0: Nou ja, dit is een punt dat zal nog wel even doorlopen, denk ik. En behoeft altijd aandacht.
2: Dus,
0: praktijkopleidingen, ja.
2: Maar het is anders. Dus je had, ik zeg het echt helemaal, ik ben er helemaal niet in thuis, merk je wel. Maar je had dus de, dus dat je meer de inhoudelijke vakken en dan de praktijk. Ja, ik zeg het echt helemaal verkeerd. Maar er is dus toen voor gekozen om bijvoorbeeld minder te investeren in scholen zoals Vefwijk. En daar merk je dus dat we daar wel, helaas, dat er toch wel behoefte aan is. Maar dat is iets een goede vraag van je, maar daar moet je dus even gaan onderzoeken.
0: Nou ja, dit is een punt dat zal nog wel even doorlopen, denk ik.

Objection Tango. Iemand die ook Objection maakt, viel bij een oog op, is Canada. Tegen wat Trump nu aan het doen is. Die heeft een AI-video gegenereerd waarin hij het Canadese bord dat bij Lake Ontario staat, vervangt en er vervolgens een dansje bij doet. En nu staat daar Lake America op. Oké. Okay. Dat bord is echt huge. En Amerika wil dus die naam veranderen, maar Canada heeft daar gewoon een nog groter bord neergezet. Dus ja, die blijven buren. En uiteindelijk blijkt wie de grootste heeft, die wint. Ja, dus Canada in deze. Paradise FM 103.1 op je maandagmorgen hier in de ochtendshow hoor je Roy Orbison. Rip.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Het is 1 minuut voor 8 maandagochtend. We zetten het laatste nieuws voor je op een rij. Nelly Rossa heeft het werk gedaan voor je en leest het ook. Bon dia.
2: Bon dia. De 33-jarige man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgesproken. Volgens de rechter verkeerde de man in een zware psychose en was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Tegen de man die aan schizofrenie leidt was door het Openbaar Ministerie TBS met dwangverpleging geëist. Wel is langdurige psychiatrische behandeling noodzakelijk. En Virgil van Dijk beslist pas na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez over zijn toekomst bij het Nederlands elftal. De 35-jarige aanvoerder voelt dat hij nog steeds van grote waarde kan zijn voor Oranje en sluit een langer verblijf tot het EK van 2028 niet uit. Het beslissende gesprek tussen Van Dijk en Xavi vindt op korte termijn plaats, aangezien Oranje zich over 3 weken al verzamelt voor de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. En lokaal nieuws, de nasleep van tropische storm Dolly zorgt vanmorgen op Sint Maarten nog voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later op de dag klaart het op. Het publiek wordt dringend verzocht alert te blijven vanwege het risico op overstromingen. Ook op zee geldt een waarschuwing voor de scheepvaart en watersporters door nadeining. En, nou dan is het laatste bericht. Minister Sitre van Heidoorn is gisteren naar het buitenland gereisd voor een medische ingreep. Na de operatie volgt een herstelperiode waardoor de minister naar verwachting 1,5 tot 2 maanden afwezig zal zijn. Tijdens zijn afwezigheid neemt minister Amerika Francisca de taken op het ministerie van Onderwijs waar. En tot zover het nieuws. En voor meer, kijk in de Paradise FM app.
1: Dankjewel Nelly.
3: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Op 15 plekken op het eiland staan eigenlijk geen verrassende vertragingen. Het zijn een paar minuutjes, niet meer dan 7. Behalve op 1 plek de Caminda Duvetboy Nicolia richting de Caracasbaai, daar 12 minuutjes. Op Hato, daar is een vlucht die nu aan zou komen. 22 minuten vertraagd, dat is die uit Santo Domingo, de CEI 151.
3: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
4: Banco di Caribe.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kessler.
4: En met een Rieke Iglesias die weer zin heeft om een dansje te wagen.
5: Paradise FM. Bom dia, bom dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
2: De

0: die jaren 80 muziek, die, als je het mij vraagt, klinkt altijd beter omdat het met echte instrumenten gemaakt is. King Wild, ook een perfectionist in de studio, en dat hoor je ook wel terug, hè? You Keep Me Hanging On, na het danspartijtje van Enrique Iglesias hier in de ochtendshow. Het is 8:10. Bon dia en bon siman in je nieuwe werkweek. Nelly, je bent nog in de voorbereiding voor het nieuws straks. Gaat het allemaal goed? Ja? Alles op rit?
1: Ja.
0: Kijk, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. We hebben hier ook dingen op de rit. Ik heb dat voor je opgezocht. Want wat mij opviel in het nieuws, wil ik toch ook met je delen. Iets serieus, want Rusland waarschuwt dat de NAVO-oefeningen op Groenland kunnen uitlopen op een gewapend conflict met rampzalige gevolgen. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. En dan komt Nederland en andere NAVO-landen beginnen vrijdag aan de oefening Arctic Shield. IJsland heeft nee gezegd tegen het hervatten van gesprekken over het EU-lidmaatschap. Ruim 52% stemde tegen, bij een opvallend hoge opkomst van 82,5%. Vooral de toekomst van de belangrijke visserijsector speelde een grote rol in die discussie. IJsland die begon in 2009 met de aanvraag voor het EU-lidmaatschap na de zware financiële crisis, maar stopte die onderhandelingen in 2013. En nu, 13 jaar later, komt de vraag dus weer voorbij en zegt IJsland eigenlijk, ja, nee, bedankt, maar wij houden onze vis liever zelf. En onderzoekers die zijn erachter gekomen dat je zelf een beetje voor de gek kunnen zetten sociaal juist best handig kan zijn. Kinderen die slecht tegen grapjes konden, werden vaker buitengesloten. De een werd boos, de ander trok zich terug. En wie om zichzelf kon lachen, die bleek makkelijker met anderen mee te bewegen. Dat is interessant. Dus jezelf af en toe niet al te serieus nemen is blijkbaar goed voor je sociale leven. Nou, gelukkig heb ik daar als radio-dj zoveel ervaring mee. Ik kan tegenwoordig dus ook gewoon mijn eigen slechte grappen uitzenden, zonder dat ik daarvoor de studio hoef te verlaten. Ja, wel veilig, zo'n vertrouwde omgeving ook. Paradise op je maandagochtend. Goed dat je erbij bent.
2: Je doet de luiken open.
0: Ja, 12:08.
2: Banden wijven zacht in de bries.
0: Mooi, hè, die beweging, hè.

0: Paradise. Het is rustige muziek, Upside Down, naar Flowrider en Romantic. Maar wel een soort van stilte voor de storm, hoor.
1: Paradise FM.
0: En niet zomaar een storm, het is een storm van het Curaçao North Sea Jazz. Piscadera wordt helemaal overgenomen. De podia die zijn al flink in het opbouwen. Alle stands, alles wat erbij hoort, die reden van de week even langs. Maar toch, die kan de nieuwsgierigheid als muzieknerd niet bedwingen. Hoe is dat bij jou, Joris Reer?
2: Nou ja, ik snap je gevoel. Maar als je wat langer op het eiland zit, dan weet je dat elk jaar in principe exact dezelfde setup wordt gebouwd. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het dit jaar ook weer goed komt.
0: Ja, nee, ja, tuurlijk. Maar ja, het is inderdaad één keer per jaar en het is mega groot. En ik heb jou niet zomaar aan de telefoon, hè. Jij bent hier de man die achter de schermen veel regelt en runt hier bij Paradise FM. En jij bent in contact gekomen met iemand anders en daar moeten we iets over meedelen. Er is een soort van relatie ontstaan.
2: Nou ja, dat is wel een. Is wel sprake van een vonkje wat is overgeslagen. Ja,
0: ja, is er liefde tussen twee?
2: Er is wel sprake van een soort van radio energy. Hoe zeg je dat?
0: Ja, de liefde iets voor het trans, medium is wat sterker geworden als je elkaar opzoekt, inderdaad. En in deze vooral, terwijl je normaal gesproken elkaar eigenlijk gewoon je eigen ding doet en elkaar aankijkt. Hè? Het is niet dat je met een grote boog om elkaar heen loopt, maar het is fantastisch. We hebben elkaar gevonden. Vertel, wat gaan wij doen? Waarom heb ik het net over Curaçao North Sea Jazz gehad? En welke liefde is er ontstaan?
2: Nou ja, zoals je weet zenden wij ieder jaar vanuit het festivalterrein live uit. Hè. Dan doen we verslag van alles wat daar gebeurt. En wij dachten, laten we dat dit jaar nou eens een keertje anders gaan doen. Want we zijn niet de enige. Hè. Ook onze collega's, onze conculega's van Dolfijn FM, die staan daar ieder jaar. Dus we zaten te denken, wat nou als we samen met de conculega's één grote uitzending gaan maken vanuit één hele grote studio. Met alle reporters en alle DJ's bij elkaar. Hoe vet gaat dat dan worden? Hè? Want dan hebben we natuurlijk dubbel zoveel mensen die het vanuit dubbel zoveel invalshoeken kunnen gaan bekijken.
0: Ja.
2: Ja, en daarin geldt dan het oude gezicht, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus dat gaat er gebeuren, deze editie van Curaçao North Sea Jazz.
0: Ja, we gaan ze joinen. Zij gaan ons joinen. En dat 3 dagen lang. Het is dus gelukt. Het antwoord op die vraag is dus volmondig ja geworden. In deze relatie, wat is dat leuk, zeg?
2: Ja. Dus wel een kortstondige relatie. Dat zijn hele bijzondere relaties. Dat je al weet wanneer er een einde aan gaat komen.
0: Maar... Ja, maar het is geen one-night stand in deze.
2: Nee. Dat zeker niet, nee. Nee, we gaan er 3 keer mee. Nou goed, laat ik maar.
0: Ja, precies. Maar wat gaan we precies doen?
2: We gaan in principe hetzelfde als alle andere jaren, maar dan dus met z'n tweetjes vanuit één grote radiostudio die daar op het festivalterrein wordt opgebouwd. Daar gaan wij Curaçao North Jazz Radio maken met z'n tweetjes. Dus op Paradise en op Dolfijn. 2 frequenties tegelijkertijd. Vanaf 4 uur in de middag tot in de late uurtjes.
0: Kijk, en daar voegen we ook nog wat leuke spellen aan toe die je bij ons kunt spelen.
2: Ja, absoluut. Je kan leuke spelletjes spelen, je kan liedjes aanvragen, je kan even kijken of je favoriete DJ aanwezig is, een selfie maken met jou.
0: Ik sta al op een koffie bij mijn hoofd, hoor. Dus goed. Ja, dat heeft ook iets te maken met vorige week. Mijn dank daarvoor inderdaad was ook volgens mij een gedachtenspinsel van jouw kant uit. Maar ik vind dit wel heel gaaf, Joris, om Curaçao North Sea Jazz samen met Dolfijn FM op 97.3 op 103.1 te gaan verslaan, daar sfeer van te brengen. Want daar gaan natuurlijk duizenden mensen naartoe, maar ook een heleboel mensen niet. En dan krijg je het toch mee.
2: Ja, absoluut. Ja, dus dat is heel fijn. En het is natuurlijk voor ons allen een beetje bezigheidstherapie, hè?
0: Dat sowieso. Dat doen we heel graag. Ja. Jij wel als radionerds, deel het graag met jou aan de andere kant van de radio. Dus Paradise FM en Dolfijn FM slaan de handen ineen. Het is hierbij officieel naar buiten. Moeten we nog met iets afsluiten, uitsmijten? Of denken van, volgens mij hebben we alles gehad op dit moment?
2: Nou, ik ben net wakker. Mijn hersens gaan nog niet zo snel. Heb ik wat gemist?
0: Nou ja, ik heb de station voices van beide zenders gevraagd om ook samen iets te doen.
2: Oh, dat is wel leuk.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Scoutfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: 8:33, maandagmorgen. Bon dia en bon Simon. Het laatste nieuws wordt voor je op een rij gezet door Nelly Rossa.
6: Bon dia. Met de start van het nieuwe schooljaar vragen de gezamenlijke serviceclubs op Curaçao aandacht voor de privacy van kwetsbare kinderen. Hoewel de vele donaties van schooltassen en leermiddelen enorm gewaardeerd worden, doen de Lions, Rotary en Kiwanis een oproep aan bedrijven en organisaties om de kinderen niet publiekelijk bloot te stellen. Om te voorkomen dat kinderen later worden gepest, verzoeken de clubs om hen op foto's en video's voor de media of sociale media onherkenbaar in beeld te brengen. En de nasleep van tropische storm Dolly zorgt vanmorgen op Sint Maarten nog voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later op de dag klaart het op. Het publiek wordt dringend verzocht alert te blijven vanwege het risico op overstromingen. Ook op zee geldt een waarschuwing voor de scheepvaart en watersporters door nadeining. En internationaal nieuws, de 83-jarige leider van de omstreden verenigingskerk is in Zuid-Korea veroordeeld tot 2 jaar cel wegens corruptie. Hak Yan Han bleek de vrouw van de afgezette president te hebben omgekocht met luxe artikelen ter waarde van €50.000 in ruil voor politieke gunsten. Han ontkent alle schuld en gaat tegen de uitspraak in beroep. De Unificatiekerk, ook bekend als de Moon-secte, is wereldwijd vooral bekend om haar grootschalige massa-huwelijken.
5: Bijzonder. Nou, ik ben blij met ons huwelijk, Nelly. Want wij zijn 3 weken geleden samen begonnen hier in de ochtendshow. En tot zover geen echt scheidings... perikelen, toch? Het gaat goed, toch? Met ons?
6: We zitten nog in de honeymoonfase, toch?
5: Oh, dat is het dan. Dan is alles op een roze wolk, ja.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
7: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Ligt wel lekker zacht, die roze wolk, trouwens. Het is minder prettig. Vertragingen meer dan 6 minuten op 2 punten nog. Natuurlijk is er meer vertraging op andere plekken. Maar deze, ja, toch de langere, die ik even met je wil delen. Zo is op de weg naar Westpunt richting Poenda in totaal nog een kwartier vertraging. Op de Beshiweg richting Bapor Kibra vanaf kruispunt Anassaweg tot de Luna Parkweg ook nog 6 minuutjes. Houd daar rekening mee.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Een appje sturen mag natuurlijk altijd naar de studio. Hè. We hebben de customer service hier, zeg maar, openstaan. We kregen een leuk berichtje van Joyce binnen over het idee van Curaçao North Sea Jazz Radio. Paradise FM en Dolfijn FM slaan vanaf donderdagmiddag 4 uur de handen in één onder de noemer Curaçao North Sea Jazz Radio. Ze zegt, leuk idee! Willen de papiermenstalige zenders niet meedoen? Nou, goed idee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Gaan we dus eventjes verder onderzoeken, maar...

0: Van Queen of Paradise om het in over naar Mika. Die doet het rustig aan. Nelly, heb jij alles in kannen en kruiken op dit moment?
1: Ja hoor.
0: Ook rustig aan. Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Want we nemen de tijd ervoor om eens even te kijken wat we in de krant vinden. Wat jij daar, misschien in de auto, op kantoor, thuis, even moet weten. Vertel.
1: Nou, in de kranten onder andere bericht voor de voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, want hij heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media iets van zich laten horen. Je zag ook foto's van hem in een of ander grijs trainingspak met thumbs up, alsof hij het wel goed maakt. Nou, hij heeft dus ook foto's geplaatst van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land. En hij schreef onder meer: Venezuela zal herreizen. Nou, dit maakt natuurlijk dus allemaal nieuws voor veel mensen die zich afvragen hoe het gaat met Maduro. Daar zo in Brooklyn in de gevangenis. Want hij en zijn echtgenote Cilia, die zitten daar dus sinds begin januari in de gevangenis. In afwachting van hun proces. En ze worden dus beschuldigd van drugs en wapenhandel. Aantijgingen die ze dus beide ontkennen. In de kranten ook, in ieder geval in de Vigilante, wordt er vandaag ook weer stilgestaan bij de vergadering in de Staten over onder andere toerisme en hoe het toerisme zich ontwikkelt. En dus de capaciteit, hoeveel we kunnen verdragen eigenlijk qua toerisme. Mm-hmm. En zij hebben dan aandacht voor de toespraak van onze presentatie van Karmabi-directeur Manfred van Veghel. Want hij zei onder andere dat het kustwater van Curaçao ernstig vervuild is en dat de situatie ook zorgwekkend is. Want dagelijks stroomt er ongezuiverd riool, fecaliën en industrieel afvalwater de zee in. En bij regenval spoelt al dat afval vanaf het land rechtstreeks de kustwateren in, waardoor meer dan de helft van al het rioolwater van het eiland in zee belandt. Oh. Nou, hij zegt dus dat het rioolwaterbeheer op het eiland een complete ramp is. Slechts 16% van het rioolwater wordt verwerkt. En daarmee scoort Curaçao dus nauwelijks beter dan Haiti. De vervuiling verspreidt zich razendsnel. De chemicaliën uit Punda kunnen binnen één dag al Bandabao bereiken en waaien zelfs uit naar Bonaire en Aruba. En als er niet snel wordt ingegrepen, is het over 10 jaar op Curaçao niet meer veilig om in zee te zwemmen. Daar waarschuwt Karmabi. Ja, daar heb ik wel van geschrokken.
0: Maar we hebben dus niet alleen onszelf daarmee, maar ook onze buureilanden. Vertel je net. Dat is toch, kun je toch niet maken ook? Het begint bij jezelf, maar ook om anderen daarmee lastig te vallen.
3: Weet je.
0: En dat niet alleen. Dit weekend heb ik weer wat rust genomen. Even lekker op de stranden gelegen. Weet je hoeveel zooi ook al vanuit daar in het water belandt? Dus niet alleen in het riool. Het is echt wel een groot probleem om het water schoon te houden. Maar ja. Ik ben benieuwd wat hier dan verder uit gaat komen. Wat we hiermee gaan doen ook daadwerkelijk. Want onderzoeken en adresseren is leuk. Maar ja, en dan?
1: Ja, er wordt wel geïnvesteerd. Althans, er is geld vrijgemaakt vanuit de EU. Dus dat gaan we wel op korte termijn moet dat wel worden opgelost. Anders moet er meer rioolwater worden gezuiverd. Daar is wel, gelukkig is dat wel bekendgemaakt dat er geld daarvoor deze kant op komt. Verder in de krant ook een bericht dat de PAR-fractie in het parlement, die heeft kritiek op de motie die afgelopen week is aangenomen. Want daarin wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de directeur van Toobase, Patrick Newton. Nou, volgens PAR-fractieleider Quincy Kirigori probeert de regeringspartij de schuld van het mislukken van de heropening van de raffinaderij ten onrechte in de schoenen te schuiven van Newton, terwijl premier Pisas net zo goed medeverantwoordelijk is, zo stelt Quincy Kirigori. PAR was de enige fractie die tegen had gestemd. De rest hadden alle fracties in de Staten voor dat onderzoek gestemd. Maar ja, volgens Kirigori is dus het enkel onderzoeken van Newton onrechtvaardig en misleidend. Want tot nu toe had Pisas alleen maar te spreken, had hij het alleen maar goede woorden over voor Newton en was er eigenlijk geen kritiek. En nu, we dus na hoeveel jaar, nog steeds, eigenlijk sinds 2013, is dus die zoektocht gestart naar een nieuwe exploitant van de raffinaderij. En dat heeft geen vruchten afgeworpen. Rechtszaken, 40 miljoen gulden hebben we hierin gestopt. En we zitten nog steeds tabakkeleien over openstaande schulden, achterstallige betalingen. Kirigori concludeert dus dat dat Pistas het beleid van de... Oh, hier staat dus weer. Van de two-base altijd openlijk heeft verdedigd. En daardoor ook de politieke medeverantwoordelijkheid draagt.
3: Ja, het is net een relatie inderdaad. Als er ergens geld bij komt kijken, dan kan dat zomaar de hele boel op zijn kop gooien en een lang slepend conflict worden.
1: Ja,
3: weet je. Oké, Nelly, nog meer of houden we het voor nu?
1: Tabakkeleien over openstaande schulden, achterstallige betalingen. Kirigori concludeert dus dat het dat Pistas het beleid van de... Oh, hier staat dus weer. Van de two-base altijd openlijk heeft verdedigd. En daardoor ook de politieke medeverantwoordelijkheid.

0: dat het zo lastig om iets te vinden. Nou, behalve dan, er is natuurlijk wel leuk nieuws te melden over Wintertuin. 5 september aanstaande zaterdag is er dus een meet-and-greet bij Bruna. Met de ouderen van de Curati Quinta All-Stars die ook gaan optreden op het festival. Nou, dat is misschien wel leuk nieuws wat in de kranten staat.
1: En dat is komende zaterdag 5 september inderdaad. Leuk, leuk. Goed om mee af te sluiten. Grace Jones, pull up the bumper naar de relaxte situatie van Mika. Take it easy. En vergeet dadelijk niet nog even het Laura-woord van de dag. Ik ben benieuwd waar Nelly mee komt. To

0: 78 jaar, maar stond afgelopen weekend gewoon nog op een festivalpodium in Lissabon. En sommige mensen die gaan op die leeftijd met een dekentje op de bank zitten bij Grace Jones. Die zet een zonnebril op en vraagt waar het podium is.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Wat gaan we doen vandaag, lieve Nelly, in het Laura Woord van de Dag? De app is open, je hebt een woord opgezocht. Is het verrassend? Is het simpel? Is het moeilijk? Gaat het een kant op van eten, drinken? Misschien wel seks, liefde en relaties? Horrorverhalen? O jee, verras me.
2: Nee, ik was eigenlijk veel meer geïnspireerd door de Chinees. Weet je, als je hier naar de Chinese snack gaat... Ja. Je vraagt voor mitar mitar, weet je waar je dan om vraagt?
0: Hoe heet het ook alweer? Dingen. Dat rauwe runder, dat rauwe gehakt?
2: Nee, mitar mitar. Is als je niet wilt kiezen tussen rijst of de Chinese aardappelen.
0: Oh ja.
2: Of Chinese friet, ja. Hoe je dat wil zeggen. Maar het is lekker gebakken aardappeltjes. Dus dan kies je mitar mitar en dan krijg je beide. Maar dat is dus een mix. En dan is de vraag aan jou.
0: Ja.
2: Dat is het woord van de dag. Hoe spel je mix in het papiemens?
0: Mix, M-I-X.
2: Dat is de Engelse versie, hè?
0: Ja.
2: In het papiemens, hoe moet je het spellen?
0: Gewoon simpel het woord mix.
2: Mix, ja.
0: M-I-K-S.
2: Nee, bijna goed.
0: Oh. M-I-C-S. Nee. Dan krijg je mics van microfoons. Nee.
2: Je hoeft alleen maar één letter inderdaad te veranderen, maar je hebt het verkeerde veranderd. Mix.
0: M-I-I-K-S. Dubbel I.
2: Nee.
0: Oh, nee. Geen idee, Nel.
2: Een E.
0: Wat een E.
2: M-E.
0: M-E.
2: K-S.
0: Mix. Oh, Max meer. Je schrijft als Max, je spreekt het uit als mix.
2: Mix, ja.
0: Oké, en als we dat bestellen bij de Chinese snack...
2: Dan vraag je mitar mitar.
0: Ja, mitar mitar, maar dan krijg je een lekkere mix van...
2: De aardappeltjes die heerlijk zijn.
0: Oh, ik krijg al trek. Ja, weet je, wij beginnen om 6:00 's ochtends. We staan om 5:00 op, wat, 4:15 nog. Hè? Dan zit jij lekker te schrijven. Ik ga met de muziek aan de gang en alles. Dus wij hebben er al een halve werkdag op zitten. Voor mij is het bijna lunchtijd hoor. Kom maar door met die Chinese aardappels. In combinatie met goede muziek natuurlijk. Bruce Springsteen.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
3: Close your eyes, hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een driegangenmenu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: ben Esmé Grijmans en dit is het nieuws. Minister Sitri van Heidoorn is gisteren naar het buitenland gereisd voor een medische ingreep. Na de operatie blijft hij naar verwachting 1,5 tot 2 maanden afwezig. Minister America Francisca neemt in die periode de taken op het ministerie van Onderwijs over. Van Heidoorn informeert de gemeenschap later over zijn Curaçao is wereldkampioen Little League. De ploeg van Paribas won gisteren in Williamsport de finale van de Little League World Series met 11-2 van Paseo Verde uit Nevada. Het is de tweede wereldtitel voor Curaçao. De kampioenen landen vanmiddag om 20:20 op Hato. Om 17:45 begint een parade. Om 19:00 volgt een huldiging op het Brionplein. Dan nog internationaal nieuws. De waterstand van de Rijn in Duitsland is na regen flink gestegen. Bij Kaup staat het peil op ongeveer 72 centimeter. Toch varen binnenvaartschepen met minder lading. Tegen het einde van de week daalt het peil naar verwachting naar 53 centimeter. Door de lage waterstand zijn meer schepen nodig en stijgen de transportkosten. Een 33-jarige Groninger is maandag vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde Anne Romke van der Ha in een psychose, maar waren er geen daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. Ongehoord Nederland heeft de serie Let's Twist Again van zijn kanalen verwijderd. Dat gebeurde na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Kamerleden reageerden boos. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: We hebben allemaal een beetje magie.

0: missen.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Jeremy Kesseler.
5: Taylor Dane en Jean-Louis Guerra vervolgen de muzikale tocht.

ik vind het toch wel heel bijzonder hoor, dat wij de komende dagen vanaf donderdag twee harten gaan laten samensmelten. Twee radioharten, twee radiostations gaan speciaal voor jou verslag doen van Curaçao North Sea Jazz. Taylor Dane over de liefde, wij met de liefde voor muziek, voor het grote festival dat donderdag gaat beginnen. En wij zijn erbij. En wie zijn wij? Paradise FM in samenwerking met Dolfijn FM. Dus op twee frequenties ga jij de Curaçao North Sea Jazz helemaal terug horen. Dus als je er niet bij bent, of misschien één dag wel en een andere dag niet, dan doen wij daar het verslag van. Wil ik dan nog eventjes op attenderen. Vanaf komende donderdag 4 uur dus die unieke samenwerking. En dat doen we onder de noemer Curaçao North Sea Jazz Radio. Nou is het maandag vandaag, 31 augustus. En wat staat er op de muzikale menukaart in de muziekquiz? Dat is Quatre Vers. Daar sturen we je naartoe als jij hem vandaag weet te raden. Het fragment, de opgave. De allereerste keer ga je hem zo meteen horen hier op 103.1 bij Paradise FM. En nu...

0: Het is helemaal niet erg om zo maandagochtend, bijna 9:50, even rustig aan te doen. Zeker niet als je Lady Gaga hoort. Always remember us this way. Na J-Lo.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Als je zin hebt in een avondje goed eten, mooie wijn en een sfeervolle setting, dan is dit zo'n plek op Curaçao waar je jezelf makkelijk op een extra gang trakteert. Het is een prachtig gerestaureerd huis. Creatieve gerechten met lokale ingrediënten en een wijnkaart die serieus genomen mag worden. En de naam van deze culinaire verleiding vandaag in de muziekquiz is Quatre Vins. We sturen je naartoe als je antwoord hebt op deze vraag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met een groot festival wat gaat beginnen komende donderdag. Zou dat al meteen het linkje zijn? 675-1031. Stuur het maar door via de app. Titel en artiest. Dit intro van Wie is dat in deze muziekquiz? En maar kans op dat diner voor twee. Nog makkelijker, mocht je onze app nog niet hebben op je telefoon, download hem dan in de App Store. Stuur heel makkelijk jouw antwoord in.
1: Jeremy, help jou.

0: NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpii.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: 10.
1: Overstromingswaarschuwing van kracht op Sint Maarten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De nasleep van tropische storm Dolly zorgt vanmorgen op Sint Maarten nog voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later op de dag klaart het op. Al moeten mensen alert zijn op overstromingsgevaar. Ook op zee geldt een waarschuwing voor de scheepvaart en watersporters vanwege nadeining. De scholen zijn vandaag gesloten als voorzorgsmaatregel. En op Saba is de drinkwatervoorziening tijdelijk stopgezet om stormschade te voorkomen. En bij een ernstig verkeersongeluk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee vrouwen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Domenico Don Martina Boulevard en de Schottengatweg Zuid. Bij de botsing waren twee personenauto's betrokken. In een van de auto's zaten twee vrouwen die bij aankomst van de hulpdiensten al geen teken van leven meer vertoonden. Een politiearts heeft ter plaatse de dood vastgesteld van de 40-jarige en de 64-jarige slachtoffers. De twee waren collega's van elkaar bij Smile Lottery. In de andere wagen zaten drie inzittenden. Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat het negeren van de voorrang waarschijnlijk de oorzaak is van de aanrijding. De verkeersdienst zet het onderzoek voort. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids. Alles voor mijn kamertje.
2: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
3: Het was even spannend wie je eerder zou horen. Janet of

Janet Jackson over vastzitten in een relatie, in een heartbreak, pijnlijke situatie waar je misschien moeilijk uitkomt. Hè? Dan heb ik 3 korte tips volgens recent onderzoek die jou misschien kunnen helpen. Stop met eindeloos herhalen in je hoofd. Je piekert, dus dat is 1. Stop met piekeren. Nummer 2. Zoek mensen op. Contact met vrienden en familie helpt je om niet volledig terug te trekken en kan het herstel ondersteunen. En nummer 3, wees niet je eigen vijand. Zelfcompassie is belangrijk in deze. Dus nou ja, Janet, ook voor jou nog even deze 3 tips voor je op een rij.

Faith No More, Easy. Iemand die dat lekker doortrekt zometeen na 10 uur is Joris Reer. Met onder meer John Legend, Phil Collins qua muziek. En deze ochtend hadden we belangrijk nieuws te melden rondom Curaçao, het North Sea Jazz. Daar staan ook een paar relaxte artiesten die het rustig aan doen, maar ook opzwepende artiesten. Zometeen Jayon en Ataniro hier. En de samenwerking tussen twee radiostations. Vanaf komende donderdag gaan wij live verslag doen vanaf het Curaçao North Sea Jazz terrein. Onder de noemer Curaçao North Sea Jazz Radio. Wie zijn wij? Paradise FM en Dolfijn FM. Op 2 frequenties kun je het hele festival gaan volgen. Dat wordt een bijzonder iets. Dat wil je zeker horen.

0: 80.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Ketgevang.
0: Exactement.
2: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Esmee Grijmans met het nieuws. Op Sint Maarten zorgen de resten van tropische storm Dolly vanmorgen voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later klaart het op. Er is kans op overstromingen. Op zee geldt een waarschuwing voor scheepvaart en watersporters door hoge golven. Scholen zijn vandaag gesloten. Wegen worden de rest van de week vrijgemaakt. Op Saba is de drinkwatervoorziening tijdelijk stopgezet. Minister Sitri van Heidoorn is gisteren naar het buitenland gereisd voor een medische ingreep. Na de operatie blijft hij naar verwachting 1,5 tot 2 maanden afwezig. Minister America Francisca neemt in die periode de taken op het ministerie van Onderwijs over. Van Heidoorn informeert de gemeenschap later over zijn Dan nog internationaal nieuws. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag in Leiden overleden na een kort en intensief ziekbed. Dat heeft zijn familie laten weten. Brinkman was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en kort partijleider van het CDA. In 2011 werd hij lid van de Eerste Kamer. In 2019 verliet hij de politiek. De wettelijke basis voor de eerste coronamaatregelen was volgens toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij niet altijd logisch. Tijdens een verhoor zei hij dat de regering beter direct het staatsnoodrecht had kunnen gebruiken dan noodverordeningen. Die beperkte volgens hem de grondrechten op een ondoordachte manier. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9% tegen 2,8% in juli. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van statistiekbureau Destatis. Vooral energie- en brandstofprijzen gingen omhoog. Economen verwachten een renteverhoging van de Europese Centrale Bank op 10 september. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: is in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle boord.
5: Nu, Joris Leer.
7: Goedemorgen, 10 uur geweest en Phil Collins is hier.

Heerlijk, hè? John Legend op Paradise 103.1. Het is Safe Room op deze maandagochtend. Net 10 uur geweest. Nog eventjes lekker terugdenken aan dat heerlijke weekend. En alweer stiekem een klein beetje focus op een leuke nieuwe week. Vanaf donderdagmiddag 4 uur dan gaat het gebeuren. De live show vanaf Curaçao, North Sea Jazz. Paradise FM met Savage Garden nu.

103.1 FM en James Blunt hoorde je daar, 1973. Op deze vrolijke maandagochtend, de laatste dag van augustus. Morgen begint september. En nog een paar nachten slapen, letterlijk, dan begint het Curaçao Noordje Jazz Festival. En als dat dan allemaal voorbij is, dan begint de vakantie van uw gastheer. Heerlijk, ja, eventjes 2,5 weken richting Europa. Kan niet wachten.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Overstromingswaarschuwing van kracht op Sint Maarten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De nasleep van tropische storm Dolly zorgt vanmorgen op Sint Maarten nog voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later op de dag klaart het op. Al moeten mensen alert zijn op overstromingsgevaar. Ook op zee geldt een waarschuwing voor de scheepvaart en watersporters vanwege nadeining. De scholen zijn vandaag gesloten als voorzorgsmaatregel. En op Saba is de drinkwatervoorziening tijdelijk stopgezet om stormschade te voorkomen. En bij een ernstig verkeersongeluk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee vrouwen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Domenico Don Martina Boulevard en de Schottengatweg Zuid. Bij de botsing waren twee personenauto's betrokken. In een van de auto's zaten twee vrouwen die bij aankomst van de hulpdiensten al geen teken van leven meer vertoonden. Een politiearts heeft ter plaatse de dood vastgesteld van de 40-jarige en de 64-jarige slachtoffers. De twee waren collega's van elkaar bij Smile Lottery. In de andere wagen zaten drie inzittenden. Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat het negeren van de voorrang waarschijnlijk de oorzaak is van de aanrijding. De verkeersdienst zet het onderzoek voort. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Ja, van harte goedemorgen. Root Syndicate zometeen naar deze van Cher.

Hollywood Syndicate. Het is Paradise en Mockingbird Hill op de maandagochtend. De dag dat je nieuwe plannen mag gaan maken voor de rest van de week. Hè? En de dag dat je na een lang, lang, lang weekend weer fijn je collega's diep in de ogen kan kijken. Heerlijk is dat. Abel heb ik zo meteen voor je. Die is onderweg naar deze van Paul Simon. A man

Paradise. Abel is onderweg. Ja, wie er ook onderweg waren, dat waren twee Zuid-Afrikaanse piloten afgelopen weekend. Hè? Ik weet niet of je dat hebt meegekregen in Zuid-Afrika, Cape Town, Kaapstad. Was een rugbywedstrijd aan de gang. En vlak voor de start van die wedstrijd, vuurwerk uit het dak van het stadion. En twee passagiers vliegtuigen rakelings over dat station, het stadion heen.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op Curaçao zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee vrouwen om het leven gekomen. De botsing gebeurde op de kruising van de Dominico Don Martina Boulevard en de Schottengatweg Zuid. De slachtoffers waren 40-jarige Charisse Marie Rosalia House en 64-jarige Zaira Nepomuceno Martis. De politie onderzoekt of het negeren van voorrang de oorzaak was. Op Sint Maarten zorgen de resten van tropische storm Dolly vanmorgen voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later klaart het op. Er is kans op overstromingen. Op zee geldt een waarschuwing voor scheepvaart en watersporters door hoge golven. Scholen zijn vandaag gesloten. Wegen worden de rest van de week vrijgemaakt. Op Saba is de drinkwatervoorziening tijdelijk stopgezet. Dan nog internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag licht gedaald na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran vuurde als vergelding raketten en drones af op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. Door de vrees voor verdere escalatie steeg de olieprijs met 3,3%. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag in Leiden overleden na een kort en intensief ziekbed. Dat heeft zijn familie laten weten. Brinkman was minister en partijleider van het CDA. In 1994 verloor de partij 20 zetels bij de verkiezingen en trad Brinkman af. Later was hij voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en lid van de Eerste Kamer. Staatssecretaris Willemijn Aerts wil dat Nederland met gelijkgestemde landen zijn positie in kunstmatige intelligentie versterkt. Volgens haar kan Europa zo voorop lopen in veilige en betrouwbare AI. Aerts zegt dat het kabinet te weinig geld vrijmaakt voor de digitale strategie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris weer.
7: Ja, van harte goedemorgen. Pink zometeen naar deze van Simply Red.

0: Paradise en Pink op 103.1 FM.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, met vandaag wat lekkers te verdienen bij Quatre Vins. Dat is aan de Santa Rosaweg. En daar kun je echt waanzinnig lekker eten. Als je van een beetje de klassieke keuken houdt, dan zit je daar helemaal aan het juiste adres. En zeker met het onwijze grote aanbod aan wijnen wat ze daar hebben. Voor ieder wat wils, luister en huiver.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, ik heb wel een idee. Jij ook? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031.

Moet je nog een beetje denken aan afgelopen vrijdagavond. De vrijdagavond is op Paradise één groot dansfeest. Hè? Met DJ Boogeyman, de Boogie Nights. Elke vrijdag van 6 tot 7 op deze radiozender te horen. The Living Legend on Paradise. Maroon 5, zo meteen naar deze van de Spice Girls.

0: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
1: Breakfast, lunch

0: strandtent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exacte man.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.

0: Overstromingswaarschuwing van kracht op Sint Maarten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De nasleep van tropische storm Dolly zorgt vanmorgen op Sint Maarten nog voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later op de dag klaart het op. Al moeten mensen alert zijn op overstromingsgevaar. Ook op zee geldt een waarschuwing voor de scheepvaart en watersporters vanwege nadeining. De scholen zijn vandaag gesloten als voorzorgsmaatregel. En op Saba is de drinkwatervoorziening tijdelijk stopgezet om stormschade te voorkomen. En bij een ernstig verkeersongeluk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee vrouwen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Domenico Don Martina Boulevard en de Schottengatweg Zuid. Bij de botsing waren twee personenauto's betrokken. In een van de auto's zaten twee vrouwen die bij aankomst van de hulpdiensten al geen teken van leven meer vertoonden. Een politiearts heeft ter plaatse de dood vastgesteld van de 40-jarige en de 64-jarige slachtoffers. De twee waren collega's van elkaar bij Smile Lottery. In de andere wagen zaten drie inzittenden. Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat het negeren van de voorrang waarschijnlijk de oorzaak is van de aanrijding. De verkeersdienst zet het onderzoek voort. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Ja, goedemorgen Eternal, zometeen naar deze van UB40.

Eternal en Bebe Winant op Paradise van de 3x1. I wanna be the only one. Nou, zo is het maar. Dit wil iedereen toch, hè? Degene zijn voor jouw grote liefde. Hoeft niet iemand toch anders bij te komen kijken. Nee, I wanna be the only one. Zometeen naar Robbie Williams. Die beaamt dat idee, die gedachte, door She's the One. Naar deze van YouTube, de eerste rockers, With or Without You op Paradise. See?

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifre.

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op Curaçao zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee vrouwen om het leven gekomen. De botsing gebeurde op de kruising van de Dominico Don Martina Boulevard en de Schottengatweg Zuid. De slachtoffers waren 40-jarige Charisse Mari Rosalia House en 64-jarige Zaira Nepomuceno Martis. De politie onderzoekt of het negeren van voorrang de oorzaak was. Op Sint Maarten zorgen de resten van tropische storm Dolly vanmorgen voor bewolking, regenbuien en kans op onweer. Later klaart het op. Er is kans op overstromingen. Op zee geldt een waarschuwing voor scheepvaart en watersporters door hoge golven. Scholen zijn vandaag gesloten. Wegen worden de rest van de week vrijgemaakt. Op Saba is de drinkwatervoorziening tijdelijk stopgezet. Dan internationaal nieuws. CDA-leider Henry Bontebal herdenkt zijn voorganger Elko Brinkman als een loyale en veerkrachtige politicus. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was partijleider en minister voor het CDA. Aan het einde van zijn loopbaan leidde Brinkman de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider. Eurocommissaris Marta Kos vindt dat er in de Europese Unie geen plaats is voor de verheerlijking van Ratko Mladic. De overleden Bosnisch-Servische ex-generaal kreeg levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Servië willen met speciale eer begraven. Decathlon wil zijn aanwezigheid in Franse skigebieden vergroten. De sportwinkelketen wil daarvoor een belang van 50% nemen in Sport 2000 Frans, eigendom van Seracles Coöperatieven. Decathlon heeft 5 winkels in de bergen tegenover 190 van Sport 2000. Sport 2000 blijft zelfstandig opereren via franchise. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
5: En die zegt er oprecht goedemiddag, middag.

0: I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston is al een beter begin van je maandagmiddag.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een goede maandag. Een oprecht goede maandagmiddag zelfs. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over hoe je heel makkelijk je gezondheid kan verbeteren. We nemen natuurlijk het lokale nieuws met je door. Dat doen we zo rond 20 minuten voor 1. En ik doe dat vandaag met Vanessa Werkhoven. We spelen de enige echte muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner bij Quatre Vins. En daar zijn natuurlijk weer diverse mensenjarigen. De bijbehorende muziek hoor je onder andere van Van Morrison en The Scorpions. Dat allemaal na ene. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goede maandagmiddag voor jou ook, Mark Kampers. Ja, daar ben je. Mark.
2: Ja. Hoor je mij?
0: Ja, nu wel. Ja, dat heb je wel eens. Met die verbindingen tussen Curaçao en Nederland. Hey, allereerst, jij gaat morgen lekker met vakantie. Wij moeten hier dan helaas 4 weken missen. Maandag 28 ben je hier weer te horen. Maar ik wens je alvast een hele fijne vakantie toe.
2: Kijk, heel erg bedankt. Ik ga gewoon even ontstressen, onthaasten.
0: Ja, gelijk.
2: Dus daar heb ik heel veel zin in.
0: En terecht. Laten we met droevig nieuws beginnen. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden op 78-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Voor de mensen die wat jonger zijn, die denken, Eelco Brinkman, wie is dat? Je zou kunnen zeggen, dat was de balkenende van die tijd.
2: Ja, inderdaad. En hij heeft zich flink omhoog gewerkt, want hij begon in 1975 als een gewone ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ja, hij heeft heel veel functies gehad. En op een gegeven moment was het toch ook echt wel de kroonprins van het CDA. Als je aan Eelco Brinkman denkt, denk je natuurlijk ook aan het CDA meteen. Echt een CDA puur sang, zou je kunnen zeggen. Alleen het is best wel schrikken eigenlijk dat hij nu is overleden. Want hij is maar 78 jaar oud geworden en hij is overleden na een kort ziekbed. Het is onbekend waar hij nou aan is overleden. Dus best wel schrikken voor veel mensen. We weten wel dat hij wel vaker uit de running is geweest, want hij heeft eerder ook kanker gehad. Dus ja, ik moest wel een beetje schrikken van het nieuws eerlijk gezegd.
0: Ja, hij was even terugkijkend op zijn carrière. Hij was op 34-jarige leeftijd al, was hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, zoals dat ministerie toen heette. Dat was in 1982 en dat was eigenlijk hoog ongebruikelijk dat iemand zo jong minister werd. En hij is natuurlijk fractievoorzitter van het CDA geworden in 1988. En toen was het CDA, zeg maar wel, de machtigste partij in de Nederlandse politiek.
2: Ja, precies. En voor de rest werd hij ook wel de Brinkman Shuffle genoemd. Weet je dat nog?
0: Nee, vertel. Wat was dat? Ik herken de naam meteen, maar wat was dat ook alweer?
2: Nou, hij ging een speech houden helemaal uit zijn hoofd. Hij liep heen en weer over het podium en dat was nog nooit eerder vertoond. Dus hij liep daar ja, best wel een beetje smooth, liep hij daar over het podium heen en weer. En deed hij alles uit zijn hoofd. En toen kreeg hij de naam Brinkman Shuffle.
0: Een beetje afgekeken van Amerikaanse politici, ongetwijfeld.
2: Ja, dat
0: maar goed, Eelco Brinkman, 78 jaar geworden. En dus vandaag of gisteren overleden. Die 33-jarige man die ervan werd verdacht een aanslag op Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Hij had onder meer bijlen in zijn huis met teksten erop. Die is vrijgesproken. Dat verbaast me toch wel een beetje.
2: Nou ja, we hadden het natuurlijk een tijdje geleden al over, Pepijn. En ja, mij verbaast het niet zo. Want het was natuurlijk wel duidelijk dat deze man ontoerekeningsvatbaar was. En ja, zo gek is als een deur. Hij verkeerde ook op dat moment in een psychose. En hij was eigenlijk daadwerkelijk nooit echt van plan om de prinses iets aan te doen. Dat zegt de rechter. Dus hij wordt op dit moment vrijgesproken. Hij zou natuurlijk mogelijk TBS krijgen met dwangverpleging. En daarbij ja, hoeft hij dus nu niet achter slot en grendel. Maar laat het duidelijk zijn, deze man krijgt natuurlijk wel psychische hulp. Want ja, deze man is wel zo gek als een deur.
0: Maar hij is dus daadwerkelijk ook vrijgelaten?
2: Ja. Ah. Ja, hij is op dit moment weer vrij. Maar er worden natuurlijk verder geen uitspraken gedaan over of hij op dit moment ergens is opgenomen. Dat weten we natuurlijk allemaal niet. Maar ik ga er toch eerlijk van uit dat hij op dit moment wel op dit moment de hulp krijgt die hij moet krijgen natuurlijk.
0: Ik kan me voorstellen dat zijn buren niet heel blij zijn met deze uitspraak. Maar goed, dat terzijde. Hey, de spanning over de begroting loopt op. En Nederland heeft een minderheidskabinet onder leiding van D66. De coalitie verschuift die deadline voor die begroting steeds opnieuw. En die moet toch echt wel de derde dinsdag van september helemaal klaar zijn. En in kannen en kruiken.
2: Nou ja, hij moet echt vanavond moet het af zijn. Want hij moet ook naar de Raad van State natuurlijk. Hè. Dus eigenlijk moet er vanavond echt wel een klap worden gegeven. En op dit moment wordt er any moment wordt er gepraat met het minderheidskabinet. Dus de ministers die leggen de plannen voor aan het kabinet. En dan gaan we vanavond horen wat eruit gaat komen. Maar het is allemaal niet vrij te noemen hoor, Pepijn. Want het is natuurlijk wel een beetje een blamage. Dat we er zo lang over doen. Het VVD wil gewoon niet met Pro samen. Dus de grote vraag is, gaan ze over links of gaan ze over rechts? Dat moet vanavond gaan blijken. En er wordt vooral gesteggeld over de sociale zekerheid in ons land. Want daar willen ze op gaan bezuinigen. En daar is Pro dan weer een fel tegenstander van. En VVD wil weer geen water bij de wijn doen. Dus ja, het is allemaal niet echt vrij te noemen.
0: Nee, wordt vervolgd. En ja, het is maar de grote vraag natuurlijk of die begroting überhaupt door de Kamer komt na Prinsjesdag.
2: Nou ja, dat is zeker de grote vraag. Het zou best uniek kunnen zijn. Maar goed, dan krijgt de koning wel gewoon een begroting. Alleen dan zonder meerderheid zou je dan kunnen stellen.
0: Mark Kampers, voor nu hartelijk bedankt. Geniet van je 4 weken vakantie. En wij spreken elkaar maandag 28 weer, september.
2: Ik zet het in mijn agenda. Tot dan.
0: Tot dan.

Mr. President Coco Jumbo hier bij Paradise FM. Straks in het tweede halfuur natuurlijk het lokale nieuws. Dat neem ik door met Vanessa Werkhoven en de muziekquiz. Zo rond pak een beet 1:15. 10:15, zoiets. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Quatre Vins.

gezond bewegen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Een Engelse universiteit heeft onderzocht hoeveel trappen je per dag zou moeten lopen om optimaal van de gezondheidsvoordelen te profiteren. Onderzoekers van de University of East Anglia in Norwich analyseerden de gegevens van maar liefst 480.000 mensen over een periode van 14 jaar. Een van de belangrijkste conclusies: mensen die regelmatig de trap nemen hebben 39% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten. En daarvoor is geen sportschoolabonnement nodig. Heel goed als je daar wel 3 keer per week naartoe gaat, maar het is niet nodig, zegt dit onderzoek. Een paar minuten trap lopen per dag kan al een aanzienlijk verschil in je gezondheid maken. Het antwoord waar je nu op zit te wachten, het getal is 6. 6 trappen omhoog zijn volgens de onderzoekers al voldoende voor een flinke gezondheidssprong. Meer trappen lopen is uiteraard beter, maar met 6 trappen kun je volgens de onderzoekers in Engeland al veel gezondheidswinst boeken. Er is natuurlijk wel een belangrijke kanttekening. Mensen met gewrichtsklachten kunnen het traplopen beter vermijden. Voor anderen geldt juist wel doen. Professor Vasilios Vasiliou van het Norwich Medical School zegt dat het onderzoek volgens hem vooral laat zien dat je met eenvoudige dagelijkse beweging al heel veel kunt doen om fitter te worden en te blijven. Ga dus zo min mogelijk met de lift, zegt hij. En dat is ook meteen de quote van de dag. En dat is misschien wel de eenvoudigste conclusie van dit onderzoek. Kort samengevat, kies waar het kan voor de trap en neem die trap stap voor stap, oftewel step

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: It is when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live-muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af?

0: Precies, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou.
1: Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van half 1.
6: CBCS en UOC lanceren nieuwe leerstoel financieel welzijn. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Centrale Bank en de University of Curaçao slaan de handen ineen. Samen lanceren ze het initiatief voor een bijzondere leerstoel financieel welzijn. Het doel is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. De leerstoel gaat onderzoeken hoe burgers omgaan met hun geld. Ook kijkt men naar de rol van financiële instellingen. Volgens scheidend CBCS-president-directeur Richard Doornbos heeft het individuele gedrag van burgers een grote invloed op de financiële stabiliteit van het hele land. De bijzondere leerstoel wordt de eerste 2 jaar bekleed door een ervaren internationale hoogleraar. In die periode krijgen maximaal 3 gepromoveerde kandidaten uit Curaçao en Sint Maarten de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo wordt er direct geïnvesteerd in lokaal wetenschappelijk talent. Na 2 jaar volgt er een aanbeveling voor een opvolger via het reguliere proces van de UOC. En wie in de omgeving van Piscadera moet zijn de komende week, let dan goed op. Tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival van 3 tot en met 5 september gelden er strenge verkeersmaatregelen. Dat meldt de organisatie. Helmin Magno Wiels Boulevard is op alle festivaldagen vanaf 5 uur 's middags afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Aqua Electra en de rotonde Parasasa. Parkeren op en rond de Piscaderaweg is verboden om hulpdiensten de ruimte te geven. Verkeerd geparkeerde auto's worden weggesleept. Wie zelf naar het festival gaat, kan dan gebruik maken van de officiële en gratis parkeerterreinen bij Sambiel, het Riftstadion of het Veresveldje. Vanaf daar rijden er vanaf 5 uur 's middags gratis shuttlebussen op vertoon van een toegangsbewijs. Vergeet tenslotte niet om goed te smeren en voldoende water te drinken, want het is warm op het festivalterrein. Stoeltjes en drones mogen niet mee naar binnen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
7: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
8: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
9: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
10: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
11: Wij produceren
10: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
11: die elk project sterker maken.
10: Ook verkrijgbaar
11: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
10: Heavy Mix Curaçao.
11: Voor kwaliteit die blijft staan.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
13: Dit is Paradise FM.
14: Heel de dag uit volle borst.
12: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
15: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Sister Sledge.
14: Thuis

0: En die zegt natuurlijk een oprecht goede maandagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Straks spelen we de muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Quatre Vins. En in het 2e uur, dus na het nieuws van 1 uur, hebben we de spotlights. Die staan vandaag op Van Morrison. Die is jarig op Rudolf Schenka. Misschien zegt die naam je niet meteen wat. Maar hij is de oprichter en gitarist van The Scorpions. Del Marquise van de Scissor Sisters is jarig. En Glenn Tilbrook van Squeeze. Die nummers hoor je straks allemaal. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou natuurlijk, Vanessa Berghoff, een oprecht goede maandagmiddag.
2: Nou, van hetzelfde, Pepijn.
0: We hebben hier een beetje last gehad van de orkanen die zeg maar langs trokken, of de tropische depressies. En daardoor was er geen wind en hadden we natuurlijk schakel Lectra een hele tijd. Dat ging dit weekend goed, geloof ik, toch?
2: Ja, we hebben het doorstaan. Zonder al te veel wind en gelukkig ook zonder al te veel uitval. Dat scheelt.
0: Maar onze vrienden op Sint Maarten hebben er wel last van. Trouwens ook op Seba en Stesia. Alle scholen op Sint Maarten zijn vandaag gesloten vanwege het risico op zware regenval en overstromingen. De regering heeft dat besluit uit voorzorg genomen, omdat de restanten van de voormalige tropische storm Dolly voor uitermate onstabiel weer zorgen daar op de bovenwinden.
2: Ja, er is naast overstromingsgevaar ook veel risico op aardverschuivingen. Dus het eilandbestuur adviseert inwoners alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is om ongelukken te voorkomen.
0: De brandweer moest gisteren zondag uitrukken voor een brand in het oude Cehos-gebouw. De politie kreeg meerdere meldingen binnen over hevige rook die uit het pand kwam. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de rook zowel op een bovenverdieping, waar voorheen de intensive care zat, als in een van de kamers beneden te hangen. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse en wist het vuur te blussen. Hierdoor is grotere schade aan het gebouw voorkomen. En er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.
2: Ja, link, hè? Maar het is gelukkig.
0: Men wil dat pand in ieder geval gaan ontwikkelen. Hè, en dat lijkt me goed als daar wat mee gebeurt. En het niet de hele tijd blijft leegstaan. Het is een prachtige locatie, prachtig gebouw. Als je dat mooi renoveert, mooie appartementen en misschien winkels erin doet. Dan,
2: Ja, zeker. Het is zo bizar, weet je wel, dat dit soort panden zo lang leegstaan. En dan, hier als je op die foto op nu.cw kijkt, alle bedden die staan er nog. En het is echt gewoon, het is één groot zootje. Dus zonde van zo'n prachtig pand en van de locatie. En inderdaad ook best gevaarlijk zo. Dus goed omdat dat binnenkort dat daar wat gaat gebeuren.
0: Minister van Heijdoorn is gisteren naar het buitenland gereisd voor een medische ingreep. Na de operatie volgt een herstelperiode, waardoor Van Heijdoorn naar verwachting 1,5 tot 2 maanden afwezig zal zijn. Dat lijkt me niet even een appendix die verwijderd wordt. Dat zal helaas wat ernstiger zijn. Tijdens zijn afwezigheid neemt minister Francisca de taken op het ministerie van Onderwijs over. Van Heijdoorn informeert ons, Curaçao, op een later moment over zijn herstel. En bedankt iedereen vooraf voor het begrip en de getoonde steun.
2: Ja, nou, ik hoop in ieder geval voor Citré van Heijdoorn dat het allemaal goed gaat en dat het niet al te ernstig is. En inderdaad, mocht hij luisteren, een spoedig herstel.
0: Dan even terug naar helaas een ernstig verkeersongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. Ongeluk gebeurde op de kruising van de Domenico Don Martina Boulevard en de Schottengatweg Zuid. Bij de botsing waren 2 personenauto's betrokken. In 1 van de 2 auto's zaten 2 vrouwen die bij aankomst van de hulpdiensten al geen teken van leven meer vertoonden. Het ging om een 40-jarige en een 64-jarige vrouw. De 2 waren collega's van elkaar bij Smile Lottery. In de andere wagen zaten 3 inzittenden. Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat het negeren van de voorrang waarschijnlijk de oorzaak is van deze vreselijke aanrijding.
2: Ja, verschrikkelijk. Nou ja, de verkeersdienst zet het onderzoek voort. En heel veel sterkte voor de nabestaanden. Dit zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen.
0: Dan vreugdevol nieuws. We zijn wereldkampioen. Niet voetbal, maar wel in de Little League. Ze hebben de internationale pool op zaterdag weten te winnen. De jeugdselectie van de Curaçao Liga Paribas. De Baseball World Series. Ze haalden gisteren ook de grote finale. Ze hebben eerst in de internationale pool dus gewonnen. En ze hebben gisteren gewoon letterlijk zijn ze wereldkampioen geworden. Deze honkballers tussen de 9 en de 12 jaar.
2: Fantastisch.
0: Ja, daar zijn we natuurlijk heel trots op en heel blij mee. En even kijken, volgens mij is dat net binnen. Curaçao heeft de wereldtitel veroverd in de Little League. En even kijken, het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat Curaçao dit prestigieuze honkbaltoernooi op zijn naam zet. Er komt een huldiging op het Brionplein van de jonge heren.
2: Ah, dat is hartstikke leuk. Oké, dat is mooi, ja.
0: Ze landen vanmiddag over een uur op Hato. Om 17:15 trekt er een feestelijke parade via vanaf Plaza Hariri, via Marchena en de Rode Weg naar Otrobanda. En dan is er vanaf 19:00 vanavond een officiële huldiging op het Brionplein.
2: Nou, ik hoop voor die kids, want dat zijn hoe oud zijn jij? 14 tot 16?
0: Nee, veel jonger nog.
2: Nog jonger?
0: Ja, tussen de 9 en de 12.
2: Moet je nagaan, maar dan hoop ik
0: dat
2: echt
0: is dat toch een gebeurtenis.
2: Wordt voor die kids. Ja,
0: dat is toch te gek.
2: Superleuk. Ik heb nog leuk Curaçao North Sea Jazz nieuws, tenminste. Nou ja, leuk. Nee, dit is
0: dat hoop ik eigenlijk wel, ja. Vertel eens wat leuk nieuws.
2: Nee, ik vind het leuk dat het eraan komt. Het is
0: donderdag, hè, begint het.
2: Wat ik er nu over te zeggen heb, is eigenlijk niet eens per se leuk. Het is meer gewoon praktisch. Verkeersmaatregelen. Wie in de omgeving van Piscadera moet zijn de komende week, die moet natuurlijk goed opletten. Want tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival gelden er strenge verkeersmaatregelen. De Helmin Magno Wiels Boulevard die is op alle festivaldagen vanaf 17:00 in de middag afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Aqua Electra en de rotonde van Parasasa. Parkeren op en rond de Piscaderenweg is verboden om hulpdiensten de ruimte te geven. Als je dan toch daar gaat parkeren, je denkt, ah joh, kan wel even, ik zet hem op de stoep. Doe dat alsjeblieft niet, want het was vorig jaar ook zo. Je auto wordt gewoon weggesleept.
0: Ja, dat deden ze vroeger niet. Toen kon je eigenlijk, als je een beetje je best deed, nog met de auto ergens in de buurt parkeren.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk sinds vorig jaar volledig uitgesloten. Mocht je er naartoe gaan, mocht je een kaartje hebben, of denk je deze week toch, ik ga eens even een kaart kopen voor de donderdag, vrijdag of de zaterdag, of misschien wel alle dagen. Er zijn gewoon shuttlebussen en die werken. Ik heb daar vorig jaar ook live uit vanaf het festivalterrein. Gaan we dit jaar doen samen met onze vrienden en collega's van Dolfijn FM. Gewoon neem die bus. Vanaf 17:00 gaan ze daar. Ik heb toen zelf mijn auto bij het Riftstadion gezet. Maar als je van de andere kant komt, kan je bij Sambiel of het Verisveldje parkeren. En daar vertrekt echt om de 10 minuten of zo vertrekt er een panelbusje.
2: Maar
0: en dat werkt perfect.
2: Vorig jaar gedaan, Pepijn, want ik heb altijd zoiets van
0: bekopen voor de donderdag, vrijdag of de zaterdag, of misschien wel alle dagen. Er zijn gewoon shuttlebussen en die werken. Ik heb daar vorig jaar ook live uit vanaf het festivalterrein gaan.

0: Nou ja, dat is helemaal top.
1: Ik ben nog relaxer dan dat ik vanaf Curaçao North Sea Jazz weer met mijn eigen auto allerlei omwegen moest nemen om daar weg te komen. Dus ik stapte gewoon ook terug op een pendelbusje. Dan sta ik bij het RIF en dan ben ik vlakbij Anthiel.
0: Maar ook terug gaan die pendelbusjes dus super frequent. Ja. Het is niet zo dat je dan een uur staat te wachten op je pendelbus.
1: Nee, om de 10 minuten.
0: Oh, dat is fijn. Nou ja, dat is een goede optie inderdaad. Als je wat later... ik denk dat ik er al vrij vroeg ben, dus dan is het probleem.
1: Ja, want jij gaat live uitzenden drie dagen lang, toch?
0: Ja, 3 dagen.
1: Vanaf 4 uur.
0: 4 tot 7, dus ja. Ik denk dat ik daar al om 3 uur ben. Dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ja, goed, inderdaad, als je gewoon lekker vanaf 7 uur daar wil zijn, dan is dat een mooie optie. Nou ja, ik heb er zin in.
1: Ja, en zaterdagavond, misschien hoorde je dat al, tussen 7 en 9, Ruud Zegwaard en Ferry Maat, die komt speciaal vanaf Bonaire hier naartoe, om een speciale soul groove, zeg maar, uitzending te maken.
0: Ja, we maken er 1 groot feest van.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: 8 minuten voor 1 op deze maandag. Het is de laatste maandag van augustus van dit jaar. Ja, de 31ste alweer. We gaan de enige echte muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Quatre Vins. Maar je hoeft mij niet te geloven als ik zeg dat het heerlijk is. Maar wel bijvoorbeeld Paulien, die schrijft, die heeft op 10 augustus een recensie geschreven op de aarde vertrouwde TripAdvisor. Die zegt: prachtige ervaring, het was prachtig, de sfeer was aangenaam en ook het eten. John uit Veldhoven zegt: een oprechte aanwinst voor Curaçao. Wat een geweldige avond bij Quatre Vins. We werden ontzettend vriendelijk ontvangen en er was meteen een gezellig praatje waardoor je je direct welkom voelt. De gerechten waren echt heel erg goed. Alles was met beeld versprongen. Alles was met zorg bereid. Komt er die advertenties op TripAdvisor. Alles was met zorg bereid. En de smaken waren fantastisch. Je merkt dat hier liefde en aandacht in zit. En ja, ik denk dat we ons hier alleen maar volledig bij kunnen aansluiten. De muziekquiz is niet de moeilijkste trouwens. Kan ik je ook nog vertellen.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ja, hij is niet zo heel erg moeilijk. Mijn aanwijzing, voor zover nog nodig, het gaat niet over een bekend bikini-model uit Baywatch. En zijn 2 leden van die band zijn jarig deze week. Dat is wel leuk. Natuurlijk in de spotlights morgen. Joseph Williams, die is zanger, en Steve Porcaro. En die Joseph Williams, die had heel veel met het nummer waar het om gaat te maken. Ja, veel makkelijker wordt het eigenlijk niet. Hè? Hey, we gaan richting het nieuws van 1 uur straks natuurlijk de spotlights. Vandaag onder meer Van Morrison, de levende legendejarig Rudolf Schenker. Dat is de oprichter van The Scorpions. Glenn Tilbrook van Squeeze en Del Marquis van The Scissor Sisters. Nu, Swing Out Sister. You on my mind.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de

0: Harry Winterswijk met het nieuws. Rond het Curaçao North Sea Jazz Festival gelden van 3 tot en met 5 september verkeersmaatregelen. De Helmin Magno Wiels Boulevard is vanaf 5 uur 's middags afgesloten tussen Aqualectra en Rotonde Parasasa. Parkeren rond de Piscadera-weg is verboden. Fout geparkeerde auto's worden weggesleept. Bezoekers kunnen parkeren bij Sambiel, het Driftstadion en het Veresveldje. Daar vandaan rijden gratis shuttlebussen. De Centrale Bank en de University of Curaçao starten een leerstoel Financieel Welzijn. Die onderzoekt hoe burgers met geld omgaan en welke rol financiële instellingen spelen. De eerste 2 jaar leidt een internationale hoogleraar de leerstoel. Maximaal 3 gepromoveerde kandidaten uit Curaçao en Sint Maarten krijgen begeleiding. De resultaten worden openbaar gemaakt en praktisch toegepast. Dan internationaal nieuws. Het kabinet begint maandagavond aan de begrotingsraad. Daar bespreekt het de financiële stukken die later op de dag naar de Raad van State moeten. In coalitiekringen moeten nog flinke meningsverschillen worden overbrugd. Wat de coalitie heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte dat bekend via KRO-NCRV. Koen begon na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster en werd in 1951 de eerste televisieomroepster van de NCRV. Ze bleef tot 1986 actief voor de omroep. CDA-leider Henry Bontebal herdenkt zijn voorganger Elko Brinkman als een loyale en veerkrachtige politicus. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was partijleider en minister voor het CDA. Aan het einde van zijn loopbaan leidde Brinkman de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor, meester ta. Eliaki, cultuur de France. Tarbodia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, per 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, per 7,95. Vi brinda a cuvile vostra, Vion Blanc, Pinot Noir o Rosé. Dos butter, per 44,93. Viva la France!
3: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Met Van Morrison, want die is jarig.

0: klopt. En die zegt een oprecht goede maandagmiddag, bijna 8 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van Broodje Broodspot. Het dagelijkse lunchprogramma, tenminste op de werkdagen dan. Hè. Van 12 tot 2 zit ik hier elke dag. En rond deze tijd doen we altijd de spotlights. Van Morrison, die is dus vandaag jarig.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: De Noord-Ierse zanger Van Morrison werd geboren in 1945 in Belfast. En hij groeide op met de Amerikaanse blues- en soulplaten van zijn vader. Hij begon in 1967 aan een solo-carrière. Inmiddels dus 58 jaar bezig. Brown Eyed Girls is een van zijn grootste hits uit die beginperiode. Hij is er zelf niet meer zo heel tevreden over. Hij is meer dol op zijn eigen nummers. Dat past ook wel bij de man, want zijn reputatie als eigenzinnig artiest is werkelijk legendarisch. Hij houdt totaal niet van de interviews en hij heeft een hekel aan show-elementen. Een oude tourrider, zeg maar het wensenlijstje van de artiest voordat hij een optreden gaat doen, vermeldt onder meer geen pauze. Tot een pauze dwingen is als 2 keer door de bliksem getroffen worden. Hij houdt dus niet van pauzes in zijn optredens. Kost de zaal natuurlijk geld, hè, want mensen gaan dan massaal wat drinken, et cetera. Hij wil geen pauzes. En hij eist dat zijn muzikanten de arrangementen binnen een paar takes perfect inspelen. Hij houdt niet van eindeloos repeteren als het spontane gevoel na 3 of 4 pogingen niet goed op de band stond. Liet hij het nummer soms maanden liggen. En dan konden ze gewoon opnieuw beginnen. En zijn teksten komen volgens hem voort uit een soort staat van trance, terwijl hij achter de microfoon staat. Hij begint zijn optredens nooit met een gezellig podiumpraatje. Hij zegt het publiek amper goedenavond. Hij stapt het podium op, speelt zijn set en gaat weg zodra de laatste noot heeft geklonken. Vandaag dus 81 jaar oud geworden, de eigenzinnige, onnavolgbare Van Morrison. 31 augustus is ook jarig Glenn Tilbrook. Die is een stukje jonger, hij is 69. Hij is gitarist, componist en de vaste zanger van de Britse band Squeeze. En vormt al sinds de jaren 70 een beroemd schrijversduo met Chris Difford. Hun klassieker, die hoor je zometeen, Tempted, gaat over verleiding en ontrouw onderweg. Chris Difford schreef de tekst als een soort reeks beelden. Hè? Een tandenborstel, een koffer, een hotel en de twijfel die ontstaat wanneer iemand ver van huis is. De zanger zou normaal Glenn Tilbrook zelf zijn, maar hij is nu zeg maar de tweede zanger, want degene die hoort zingen is Paul Carrack van Mike en de Mechanics. Want producer Elvis Costello wilde dat in de tijd. En Elvis Costello zingt trouwens ook nog een stukje mee. Het ego van Tilbrook was naar eigen zeggen even licht gekwetst toen Carrack de definitieve liedzang kreeg, maar het resultaat werd de bekendste hit van Squeeze. Het was niet meteen een hit, maar het werd een evergreen door films, series en reclames waarin het gebruikt wordt.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Glenn Tilbrook dus, van Squeeze, zanger, gitarist en natuurlijk tekstschrijver, vandaag 69 jaar oud geworden. Vandaag, 31 augustus, wordt ook Rudolf Schenka 78 jaar. Hij richtte de Duitse rockband Scorpions al op in 1965 in Hannover en is sindsdien de constante kracht achter de groep. Als gitarist en songwriter stond hij aan de basis van wereldhits als Rock You Like a Hurricane en natuurlijk Wind of Change. Die hoor je zo meteen. Dat laatste nummer werd een van de grootste vredesliederen aller tijden. Zanger Klaus Meine schreef het na het Moscow Music Peace Festival van augustus 1989... waar de Scorpions de veranderende sfeer in de toenmalige Sovjet-Unie van dichtbij meemaakten. De Moskwa, Gorky Park en de beroemde fluitmelodie werden uiteindelijk de soundtrack van het einde van de Koude Oorlog. Met meer dan 14 miljoen verkochte exemplaren geldt Wind of Change trouwens nog steeds als de best verkochte single van één Duitse act. De afgelopen jaren heeft het nummer opnieuw betekenis gekregen. Sinds de oorlog in Oekraïne paste Klaus Meine tijdens sommige optredens delen van de tekst aan als boodschap van vrede en solidariteit. Ook rond het nummer ontstond trouwens een opmerkelijke theorie. Een podcast suggereerde ooit dat de CIA, de Amerikaanse geheime dienst, het lied als propaganda zou hebben bedacht. Zowel de band als de CIA hebben dat ontkend. Geen propagandaliedje dus. Het is absoluut onbewezen en het is nog steeds een prachtig.

0: Hint of change. Scorpions hier bij Paradise FM.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Rudolf Schenker dus, geboren op 31 augustus 1948. 78 jaar oud geworden vandaag. De oprichter en gitarist van de Duitse band Scorpions. Wie is er nog meer jarig? Nou, Del Marquis, zoals hij niet geboren hoor. Hij werd geboren als Derek Green. Hij wordt vandaag 49 jaar. Hij is de leadgitarist van de Scissor Sisters. Misschien niet het meest opvallende gezicht, maar wel de belangrijke kracht achter het kenmerkende geluid van de band. Hun grootste hit is natuurlijk I Don't Feel Like Dancing. Dat klinkt een beetje als een uitnodiging om juist wel te gaan dansen. Het hele nummer is uitermate vrolijk. Maar de tekst vertelt eigenlijk het tegenovergestelde. Iemand die totaal geen zin meer heeft in het nachtleven. Wellicht door een gebroken hart. Het nummer werd geschreven door de zanger Jake Shears en door Elton John. En Elton John schreef niet alleen mee aan dit nummer, maar hij speelde ook de pianopartij op de opname. Het nummer stond 4 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië in 2006. Jake Shears was aanvankelijk een beetje bang dat Elton John het debuut van de band niet zou waarderen, omdat hun muziek duidelijk aan het werk van Elton John deed denken. Het tegendeel bleek waar. Elton John raakte juist heel enthousiast en nam de groep zelfs mee op tournee. In augustus 2026 heeft de band een bijzondere opname online geplaatst van hun optreden met Elton John tijdens Fashion Rocks in 2026. Als onderdeel van de viering van het 20-jarig jubileum. De Scissor Sisters, die bandnaam komt trouwens letterlijk van een bepaalde, hoe zeg ik dat netjes, bepaalde positie die dames van de damesliefde in bed kunnen aannemen. Wat dan wel weer opmerkelijk is, want in de band is niemand van de damesliefde. De enige vrouw die in de band zit, animatronic, die was laatstjarig, die is al jarenlang getrouwd en die is hetero. De anderen zijn trouwens wel weer gay en één is hetero. En wat maakt het eigenlijk ook allemaal waard? Dit is in ieder geval hun grootste hit.

0: fuel. Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
3: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de

0: nieuws van 2:30.
1: CBCS en UOC lanceren nieuwe leerstoel financieel welzijn. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De centrale bank en de University of Curaçao slaan de handen ineen. Samen lanceren ze het initiatief voor een bijzondere leerstoel financieel welzijn. Het doel is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. De leerstoel gaat onderzoeken hoe burgers omgaan met hun geld. Ook kijkt men naar de rol van financiële instellingen. Volgens scheidend CBCS-president-directeur Richard Doornbos heeft het individuele gedrag van burgers een grote invloed op de financiële stabiliteit van het hele land. De bijzondere leerstoel wordt de eerste 2 jaar bekleed door een ervaren internationale hoogleraar. In die periode krijgen maximaal 3 gepromoveerde kandidaten uit Curaçao en Sint Maarten de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo wordt er direct geïnvesteerd in lokaal wetenschappelijk talent. Na 2 jaar volgt er een aanbeveling voor een opvolger via het reguliere proces van de UOC. En wie in de omgeving van Piscadera moet zijn de komende week, let dan goed op. Tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival van 3 tot en met 5 september gelden er strenge verkeersmaatregelen. Dat meldt de organisatie. Helmin Magno Wiels Boulevard is op alle festivaldagen vanaf 5:00 middags afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Aqua Electra en de rotonde Parasasa. Parkeren op en rond de Piscaderaweg is verboden om hulpdiensten de ruimte te geven. Verkeerd geparkeerde auto's worden weggesleept. Wie zelf naar het festival gaat, kan dan gebruik maken van de officiële en gratis parkeerterreinen bij San Biel, het Riftstadion of het Veresveldje. Vanaf daar rijden er vanaf 5:00 middags gratis shuttlebussen op vertoon van een toegangsbewijs. Vergeet tenslotte niet om goed te smeren en voldoende water te drinken, want het is warm op het festivalterrein. Stoeltjes en drones mogen niet mee naar binnen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Zometeen nog één spotlight. Maar nu eerst Mariah Carey.

0: Eurosport.
1: En die zegt natuurlijk een oprecht goede maandagmiddag. Het is bijna 39 minuten over 1. Zometeen vertel ik je nog wat over elektrisch rijden. Ik heb veel good news. Dat gaat over gratis pizza punten. Ja, niet hier op het eiland hoor, maar in de Bronx in New York. Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Op 31 augustus 2019 stonden Shawn Mendes en Camila Cabello, oftewel Camila Haar, stonden op nummer 1 in Amerika in de Billboard Hot 100 met hun wereldhit Señorita. Het nummer vertelt het verhaal van een zomerse romans waarin twee mensen twijfelen tussen vriendschap en overweldigende aantrekkingskracht. De hele chemie, de echte chemie tussen Shawn en Camila was in de videoclip trouwens al overduidelijk. Maar op het moment dat de single verscheen hielden ze nog vol dat ze geen stel waren. Het was hun tweede duet na I Know What You Did Last Summer uit 2015. Het lied werd een wereldwijde hit en verzamelde werkelijk miljarden streams. Onder meer op Spotify. De twee kenden elkaar al jaren voordat hun relatie begon. Shawn heeft later gezegd dat hij eigenlijk al langere tijd liedjes over Camila schreef. Kort na het succes van Señorita werden ze daadwerkelijk een koppel. Hun relatie eindigde weer 2 jaar later, in 2021... kende een kortstondige opleving in 2023... en behoort inmiddels toch echt tot het verleden. Vorig jaar sprak Camila openhartig over hun relatie en alle sterke emoties die daarbij kwamen kijken. Inmiddels heeft Shawn Mendes, dat is eigenlijk net een beetje bekend geworden, opnieuw de entertainmentpagina's gehaald met zijn relatie met de Braziliaanse actrice Bruna Marquezine. En die lijkt, vind ik, nogal op Camila Cabello. Maar goed, op 31 augustus 2019 waren ze vooral het populairste muzikale duo van dat moment. Een nummer 1 hit, een zinderende videoclip en uiteindelijk romans die de hele wereld bezighield.

Senorita, Shawn Mendes en Camilla Cabello. Hier bij Paradise FM. Grote megahit van 2019. En op deze dag stonden ze toen op nummer 1. Ik ben zoals je misschien weet elektrisch schade eind maart. Ik heb zonnepanelen, dan scheelt echt een hele hoop geld. Maar mensen vragen zich natuurlijk af, elektrisch rijden zonder zonnepanelen, is dat nou veel goedkoper? Hè? Als je dus eigenlijk alleen maar oplaadt via Aqua Electra. Nou, ik heb een elektrische auto gekocht bij HCR. En ik heb voor je uitgerekend, elektrisch rijden is ook zonder zonnepanelen financieel uitermate aantrekkelijk. Ik doe dit eigenlijk elke maand en er zijn nieuwe tarieven. Die gaan morgen per 1 september in. En het verschil tussen rijden op benzine en elektrisch rijden wordt opnieuw weer duidelijk zichtbaar. De benzineprijs stijgt naar 2,597, zegt 260 per liter. Terwijl elektriciteit nu 0,6307, 63 cent per kilowattuur kost. Neem als voorbeeld een gemiddelde benzine-SUV die ongeveer 7,5 liter per 100 kilometer verbruikt. Bij de huidige benzineprijs kost 100 kilometer rijden dan bijna 20 gulden aan brandstof. Daartegenover staat bijvoorbeeld de Wuling Baoyun Yep Plus. Ik verzin die namen niet, hè. Van HCR, die gemiddeld ongeveer 12,6 kilowattuur per 100 kilometer verbruikt. Als je die auto, die elektrische auto, alleen maar via Aqua Electra oplaadt, betaal je daarvoor ongeveer 8 gulden per 100 kilometer. Het verschil is dus 12 gulden per 100 kilometer. En als je het exact uitrekent, uitgaande van 12.000 kilometer per jaar, dan komt dat neer op een besparing van 1365 gulden per jaar. Zeg maar even voor het gemak 1400 gulden per jaar, wat je je bespaart op benzinekosten door te tanken, notabene, bij gewoon Aqua Electra. Gewoon thuis, via je eigen stopcontact, zonder zonnepanelen. En dan hebben we natuurlijk de lagere onderhoudskosten van een elektrische auto nog niet meegerekend. Een elektrische auto heeft geen motorolie, bougies of distributieriem nodig. En je hebt aanzienlijk minder bewegende onderdelen die kunnen slijten. Ook zonder zonnepanelen is elektrisch rijden dus interessant. Je hoeft niet eerst te investeren in een zonneinstallatie om te profiteren van de lagere kosten per kilometer. Met de huidige benzine- en stroomprijzen op Curaçao is thuis opladen via Aqua Electra nog altijd aanzienlijk goedkoper dan tanken. En over de dieselprijzen hoeven we niet te beginnen. Die zijn echt enorm gestegen. Hoe meer kilometers je rijdt, hoe groter het verschil wordt. Zometeen het feel-good nieuws gaat over pizzapunten in New York.

0: Quiz. Joehoe! Brengt de tijd op 10 minuten voor 2.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een handgeschreven briefje op het raam van een pizzeria in de Bronx in New York krijgt wereldwijd aandacht. De boodschap is eenvoudig. Wie honger heeft en geen geld heeft om te eten te kopen, hoeft zich niet te schamen. Bij Doromano's Pizza is een verse punt pizza en een glas water altijd beschikbaar. Achter het initiatief staat Daniel Romano, in de buurt beter bekend als Danny. Samen met zijn zoon kocht hij de pizzeria daar begin dit jaar. Maar pizza maken doet Romano al ongeveer 45 jaar. Hij begon als 10-jarige bij zijn vader en weet als geen ander wat het betekent om mensen een lekkere pizza te geven. Het idee voor zijn actie ontstond door een aangrijpend moment. Romano zag een oudere vrouw een stuk pizza uit de vuilnisbak halen. Hij stapte op haar af, nam het weggegooide stuk van haar af en gaf haar een verse pizzapunt. Tegen Nieuws 12 vertelde hij: ik nam haar bij de hand, ik zette haar neer en ik gaf haar een punt pizza. Ze werd emotioneel en begon te huilen. Ik zei: huil niet, eet! En zo is dit begonnen. Daarna hing hij een handgeschreven boodschap aan zijn raam. Daarop staat: aan de mensen die uit de vuilnisbak eten, ik heb meer liefde voor jullie dan jullie misschien denken. Zeg gewoon dat je honger hebt, dan geef ik je een punt pizza. Voor Romano gaat het trouwens om meer dan voedsel. Alleen hij wijst ook op de voedselveiligheidsregels in New York. Pizza, die langer dan 4 uur op de toonbank ligt, moet verplicht worden weggegooid. Zijn redenering is heel eenvoudig. Waarom zou je het niet weggeven aan mensen die honger hebben? En ook een uitspraak van zijn moeder speelt een belangrijke rol. En dit is een hele mooie. Een wanhopig mens neemt altijd een betere beslissing met een volle maag dan met een lege. Is wel goed, hè? Het initiatief kreeg inmiddels veel aandacht van lokale media en op de social media. Buurtbewoners kwamen geld achterlaten om een punt pizza voor iemand anders te betalen. Ook andere ondernemers in de omgeving raakten geïnspireerd. Romano zelf blijft allemaal uitermate nuchter hieronder. Voor hem draait het niet om publiciteit, maar om medemenselijkheid. Wie honger heeft, vindt hij, moet kunnen binnenlopen, gaan zitten en een pizza punt eten, zonder schaamte en zonder oordeel. Ja.

pizzapunt, dan denk je natuurlijk toch meteen aan Italië, waar de pizza oorspronkelijk vandaan komt. Daarom hoor je Ryan Paris met Dolce Vita. Dat gaat onder andere over de film La Dolce Vita van de wereldberoemde regisseur Federico Fellini. Die film speelt zich af in Rome. Ryan Paris is ondanks zijn achternaam zelf een Italiaan. Zijn echte naam is Fabio Roschioli. Dat hij natuurlijk ook wereldberoemd mee kunnen worden. Ik wens je een hele fijne maandagmiddag. Ik meld mij morgen weer, natuurlijk, van 12 tot 2. Zometeen van 2 tot 4, Marissa Wildeboer. Daarna Vanessa Werkhoven, van 4 tot 7. Morgenochtend heel vroeg staat hij hier weer. Vol enthousiasme en energie, Jeremy Kessler. Dan hoor je Joris er weer. En dan meld ik me weer.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. De show van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Paspoort, check.
2: Ticket,
1: check.
2: Reisverzekering,
1: oeps.
2: Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis?
1: Kan.
2: Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Rond het Curaçao North Sea Jazz Festival gelden van 3 tot en met 5 september verkeersmaatregelen. De Helmin Magno Wiels Boulevard is vanaf 5 uur 's middags afgesloten tussen Aqualectra en Rotonde Parasasa. Parkeren rond de Piscaderaweg is verboden. Fout geparkeerde auto's worden weggesleept. Bezoekers kunnen parkeren bij Sambiel, het Riftstadion en het Veresveldje. Daar vandaan rijden gratis shuttlebussen. De Centrale Bank en de University of Curaçao starten een leerstoel Financieel Welzijn. Die onderzoekt hoe burgers met geld omgaan en welke rol financiële instellingen spelen. De eerste 2 jaar leidt een internationale hoogleraar de leerstoel. Maximaal 3 gepromoveerde kandidaten uit Curaçao en Sint Maarten krijgen begeleiding. De resultaten worden openbaar gemaakt en praktisch toegepast. Dan internationaal nieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens over de begroting. Het akkoord moet om 6 uur nog worden goedgekeurd door het kabinet. Oppositiepartijen zijn niet aangesloten, dus is er nog geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Zweden koopt 4 fregatten van het Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. De Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron waren maandag in Stockholm bij de ondertekening. Het eerste schip wordt in 2030 geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner heeft bijgepraat over het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland weinig terreinwinst tegen een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken een datum voor hun bezoek aan Oekraïne. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: Get Here hoor je hier op
1: Paradise FM.
0: Een hele goede middag. Het is maandag 31 augustus. Ja, de allerlaatste dag van augustus. Ja, en ik heb echt een onwijs lekker weekend gehad. Ik hoop jij ook. Ik ben naar een feestje geweest zaterdagavond. Het eerste evenement van Zula op Solo Bar Beach. Nou, het was echt onwijs leuk. Ja, mooi aan het water, gezellige mensen. Ja, het was echt onwijs leuk. Daarnaast ben ik lekker tot rust gekomen. Ik heb lekker gezwommen. Ja, dus ik ben weer helemaal opgeladen voor de nieuwe week. Ja, want er staan weer spannende dingen op de planning. Vanaf donderdag begint natuurlijk het North Sea Jazz Festival van Curaçao. Ja, onwijs spannend. Maar ja, voor nu ben ik in ieder geval lekker bij. Ik heb de muziekquiz waarbij je weer een heerlijke dinerbon voor twee kan winnen. Ja, en ik heb natuurlijk Vanessa Werkhoven die bij me aanschuift. En de allerbeste muziek. Zoals hier is, Just Give Me a Reason.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus.

tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: half 3.
1: CBCS en UOC lanceren nieuwe leerstoel financieel welzijn. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De Centrale Bank en de University of Curaçao slaan de handen ineen. Samen lanceren ze het initiatief voor een bijzondere leerstoel financieel welzijn. Het doel is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. De leerstoel gaat onderzoeken hoe burgers omgaan met hun geld. Ook kijkt men naar de rol van financiële instellingen. Volgens scheidend CBCS-president-directeur Richard Doornbos heeft het individuele gedrag van burgers een grote invloed op de financiële stabiliteit van het hele land. De bijzondere leerstoel wordt de eerste 2 jaar bekleed door een ervaren internationale hoogleraar. In die periode krijgen maximaal 3 gepromoveerde kandidaten uit Curaçao en Sint Maarten de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo wordt er direct geïnvesteerd in lokaal wetenschappelijk talent. Na 2 jaar volgt er een aanbeveling voor een opvolger via het reguliere proces van de UOC. En wie in de omgeving van Piscadera moet zijn de komende week, let dan goed op. Tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival van 3 tot en met 5 september gelden er strenge verkeersmaatregelen. Dat meldt de organisatie. Helmin Magno Wiels Boulevard is op alle festivaldagen vanaf 5 uur 's middags afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Aqua Electra en de rotonde Parasasa. Parkeren op en rond de Piscaderaweg is verboden om hulpdiensten de ruimte te geven. Verkeerd geparkeerde auto's worden weggesleept. Wie zelf naar het festival gaat, kan dan gebruik maken van de officiële en gratis parkeerterreinen bij Sambiel, het Riftstadion of het Veresveldje. Vanaf daar rijden er vanaf 5 uur 's middags gratis shuttlebussen op vertoon van een toegangsbewijs. Vergeet tenslotte niet om goed te smeren en voldoende water te drinken, want het is warm op het festivalterrein. Stoeltjes en drones mogen niet mee naar binnen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks tijd voor

0: horen we hierop. Paradise FM. Ja, en het is weer tijd voor mijn dagelijkse praatje met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Ja, hi. Hey, hi. Even een vraagje.
0: Oh.
1: Hoe heet die band? Waar dat nummer van is? Venus, hoe heet die band?
0: Ik ga stuk. Bananarama. Bananarama.
1: Bijna.
0: Bananarama. Sorry.
1: Bananarama.
0: Bananarama. Wat lekker dan, ja.
1: Je zei expres die naam niet, hè? Je zei gewoon Venus. Venus.
0: Oh, je verraadt nu mijn radiotipje. Ja, nee, dat doe ik heel vaak. Als ik een naam niet per se goed weet hoe ik het uitspreek, dan noem ik hem gewoon niet.
1: Nummer. Nee, maar het is ook wel een achterlijke titel. Wie noemt ze band nou Bananarama?
0: Bananarama.
1: Ja, toch?
0: Ja, wat goed.
1: Oh, het zal vast ergens vandaan komen.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, sorry.
0: Heb je een goed weekend gehad, Vanessa?
1: Heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: En je bent weer helemaal opgeladen voor de spannende week die eraan zit te komen.
1: Ja, ja, zeker ja. Ja, ik had gisteren wel echt zoiets van, oh, ik heb weer te kort aan weekend gehad, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Het gaat gewoon zo snel voorbij.
0: Ja, het gaat echt heel snel. Ja, dus, maar donderdag wordt natuurlijk een spannende dag.
1: Oh, ik heb er zoveel zin in.
0: Ja. Het North Sea Jazz Festival heb ik het natuurlijk over.
1: Ja, ja,
0: en we zijn 3 dagen, donderdag begint het. En dan vrijdag en dan zaterdag. Ja, ja, ongelooflijk.
1: En dan staan we samen, want normaal gesproken dan staan we daar. En dan staan we daar naast de collega's van Dolfijn FM.
0: Ja.
1: En nu hebben we dus gewoon alle space van die twee tenten die eerst naast elkaar stonden. Dat wordt nu 1 grote tent.
0: Ja, dat is echt
1: één groot feest.
0: Ja.
1: En het is zo leuk.
0: We gaan echt samen, we gaan de DJ's husselen. We gaan de zenders samenvoegen. Ja, ja, dat is echt enorm bijzonder dat we dat kunnen doen. Dus ja, we zijn druk bezig met alle voorbereidingen. Ja, de achtergrond, hoe het eruit gaat zien. Want als ik het goed begrijp, ik ben natuurlijk nog nooit geweest op het North Sea Jazz Festival. Mm-hmm. Als je dus het terrein opkomt, dan zie je ons al staan.
1: Ja, ja,
0: toch?
1: Ja, je komt het terrein oplopen en heb je eigenlijk gelijk in het eerste loopje heb je alle pers zitten.
0: Ja.
1: Dus de radiostations, de televisie, alles naast elkaar. En dan heb je daarna gelijk de horeca. Dus dan heb je de eetentjes naast elkaar zitten. En dan daar de drankteentjes. Dus we kunnen zo. En dan heb je daar, daarachter het grote podium. Dan, die podia, drie podia zijn verdeeld. En, inderdaad. Wij zijn een van de eerste die je gaat zien als je aankomt lopen. Ja, ja, en
0: dat
1: samen
0: is superleuk.
1: En wat ik zo leuk vind is, wij hebben natuurlijk onze planning wel al gezien.
0: Ja.
1: Maar daar moet de planning van de DJ's van Dolfijn nog aan toegevoegd worden. Dus het is nog even spannend met wie ik bijvoorbeeld mijn show ga doen. Ik heb geen idee.
0: Nee, maar je weet je uren al wel. Mag je dat al zeggen? Of gaan we het nog niet officieel naar buiten brengen? Kan wel, toch?
1: Voor mij is het helemaal niet spannend.
0: Nee.
1: Het is gewoon hetzelfde als altijd.
0: Klopt, maar degene met wie je dus radio gaat maken, want normaal gesproken is je eigen show.
1: Ja.
0: En nu ga je dus met iemand van Dolfijn.
1: Ja, ik vind dat zo leuk.
0: Heel
1: leuk. Ontzettend leuk.
0: Ja.
1: Ik heb er echt heel veel zin in. Maakt me ook eigenlijk niet uit wie het is.
0: Nee.
1: Want ik vind het gewoon allemaal leuke mensen. En ik vind het gewoon heel tof dat we dit doen, weet je wel.
0: Ja.
1: Want je ziet toch heel vaak, dat zie je ook wel meer bedrijven, dat iedereen, we wonen op een eiland, maar iedereen zit ook op zijn eigen eilandje.
0: Ja, ja.
1: En ik heb daar altijd best wel wat moeite mee. Dan denk ik, we kunnen toch ook gewoon krachten bundelen.
0: Nou,
1: wat is daar mis mee?
0: Ja.
1: En ik ben zo enthousiast al vanaf het begin over dit idee dat we dat nu gewoon gaan doen.
0: Ja, ja, ja. Echt zo leuk. Ik ben zo benieuwd. En daarnaast gaan we natuurlijk ook lekker over het terrein rondlopen.
1: Zeker.
0: We proberen misschien wel wat artiesten even voor de microfoon te krijgen.
1: Ja,
0: ja, dus kan je er nou niet bij zijn. Dan kun je zeker luisteren. En ik denk ook dat het onwijs leuk is.
1: Ja.
0: We gaan er alles aan doen om de mensen zoveel mogelijk mee te nemen.
1: Ja, de experience. Want sommige mensen gaan misschien alleen maar 1 dag.
0: Ja.
1: Sommige mensen gaan helemaal niet. Op welke reden dan ook. En zet gewoon lekker Paradise FM of dus Dolfijn FM aan.
0: Ja.
1: Als je naar ons luistert, zet je ons aan. Want het leuke is, we zijn op die twee frequenties te horen.
0: Te horen. Ja, dat is echt heel leuk.
1: Ja.
0: En misschien ook nog wel leuk om even te vertellen. Jij hebt nog kaarten die je weg kan geven.
1: Sowieso.
0: Wat artiesten even voor de microfoon te krijgen.
1: Ja,
0: ja, dus kan je er nou niet bij zijn. Dan kun je zeker luisteren. En ik denk ook dat het onwijs leuk is.
1: Ja.
0: We gaan er alles aan doen om de mensen zoveel mogelijk mee te nemen.
1: Ja, de experience. Want sommige mensen gaan misschien alleen maar 1 dag.
0: Ja.
1: Sommige mensen gaan helemaal niet. Om welke reden dan ook. En zet gewoon lekker Paradise FM of dus Dolfijn.

0: tickets voor de donderdag weg. Dus dat is ook helemaal top. Dus die kun je nog winnen.
1: En die artiesten zijn leuk op de donderdag. Ja. Gente de Zona.
0: Gente de Zona.
1: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Ja, zeker, zeker. En goed, de hele line-up is natuurlijk fantastisch voor alle dagen. En is er iets waar jij in het bijzonder naar uitkijkt?
1: Ik vind sowieso de experience heel leuk. Ik vind het leuk om daar rond te mogen lopen, in te bellen met jullie. Hè, want ik ga dan echt het terrein op, video's te maken. Dat vind ik sowieso al heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, artiest. Ja, ik vind Toto toch ook wel echt een ding.
0: Ja, dat zei je.
1: Ja, en dat is misschien, ik weet niet. Ik ben er toch een beetje mee opgegroeid. Ja. Mijn vader had het altijd aan vroeger. Ik vind Gente de Zona ook leuk. Ja, ik vind... Ja, champagne natuurlijk.
0: Ja,
1: en Gaon. Oh my goodness. Gaon ook, daar heb ik zin in.
0: Ja. Het wordt ook echt een feest. Ja, superleuk.
1: Ja.
0: Hey, en heb je je outfits al klaar?
1: Nee. Nou, ik zit er nu wel echt bewust over na te denken. Want ik weet, je wil daar natuurlijk wel iets aan hebben. Het gaat natuurlijk warm.
0: Je wil iets aan hebben, ja.
1: Ik wil sowieso iets aan. Ja. Dat lijkt me wel zo handig. Maar het is natuurlijk warm daar. Hè. Dat is sowieso, dit is een tijd dat het heel warm is. Dus je wil wel iets luchtigs aan. Ik wil eigenlijk glitter.
0: Aha.
1: Dus ik denk, ik heb in mijn hoofd denk ik al 2 outfits af. En er moet nog een derde bij. Jij dan? Okay.
0: Nee, ik helemaal nog niet. Nee,
1: maar jij bent altijd wel, uiteindelijk weet je het. En dan kom je wel even binnen.
0: Ja, natuurlijk. Ik hou wel van outfits. Maar ik ben meer van het last minute bedenken en kiezen. Maar ik vraag van jou, omdat jij bent meestal echt iemand... en ik hoor jou en je zusje ook altijd van... wat gaan we aandoen? Dus ik denk, jij hebt vast al van alles klaarhangen. Maar dat nog niet dus.
1: Nou, ik heb eigenlijk in mijn hoofd ongeveer wat ik wil... Maar het kan nog switchen op het laatste moment.
0: Ja, spannend. Nou, iedereen gaat er sowieso mooi uitzien.
1: Ja.
0: Je gaat je ogen uitkijken, Marissa. Dat wordt echt leuk.
1: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren vooral. En tijdens de show van Vanessa probeer die 2 kaarten te winnen. Met de socials gaan we ook nog wat doen. Dus volg ons ook vooral. En dan hoop ik je daar te zien.
0: Leuk.
1: Dat zou leuk zijn. Top, dank je wel.

0: Kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. TUI Blue is gestart met een training voor 27 lokale medewerkers. Zij leren professioneel communiceren, gasten goed helpen en betere service bieden. Het resort wil officieel erkend leerbedrijf worden, zodat medewerkers ook later in de praktijk kunnen leren. Eerder volgden al 80 personeelsleden een opleiding. Rond het Curaçao North Sea Jazz Festival gelden van 3 tot en met 5 september verkeersmaatregelen. De Helmin Magno Wiels Boulevard is vanaf 5 uur 's middags afgesloten tussen Aqualectra en Rotonde Parasasa. Parkeren rond de Piscaderaweg is verboden. Fout geparkeerde auto's worden weggesleept. Bezoekers kunnen parkeren bij Sambiel, het Riftstadion en het Veresveldje. Daar vandaan rijden gratis shuttlebussen. Dan internationaal nieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens over de begroting. Het akkoord moet om 6 uur nog worden goedgekeurd door het kabinet. Oppositiepartijen zijn niet aangesloten, dus is er nog geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Zweden koopt 4 fregatten van het Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. De Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron waren maandag in Stockholm bij de ondertekening. Het eerste schip wordt in 2030 geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner heeft bijgepraat over het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland weinig terreinwinst tegen een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken een datum voor hun bezoek aan Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle boord.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Ja, een hele goede maandagmiddag. Bonsiman, hier is Tina.

0: Ja, het is tijd voor de muziekquiz. Maar voordat we gaan luisteren naar de vraag van vandaag, hebben we natuurlijk eerst even aandacht voor de plek waarvoor we gaan spelen. Ja, je kan natuurlijk in die nebel voor twee winnen. En deze keer voor Quatre Vins. Ja, het klinkt al onwijs luxe. Maar dat is het ook. Het is een intiem fine dining experience in Willemstad. Ja, heerlijke culinaire gerechten. Lekkere soorten wijn. Nou ja, en dat op onze kosten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, ga snel naar de Paradise FM app en laat je antwoord achter. En dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heer.

0: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
6: CBCS en UOC lanceren nieuwe leerstoel financieel welzijn. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Centrale Bank en de University of Curaçao slaan de handen ineen. Samen lanceren ze het initiatief voor een bijzondere leerstoel financieel welzijn. Het doel is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. De leerstoel gaat onderzoeken hoe burgers omgaan met hun geld. Ook kijkt men naar de rol van financiële instellingen. Volgens scheidend CBCS-president-directeur Richard Doornbos heeft het individuele gedrag van burgers een grote invloed op de financiële stabiliteit van het hele land. De bijzondere leerstoel wordt de eerste 2 jaar bekleed door een ervaren internationale hoogleraar. In die periode krijgen maximaal 3 gepromoveerde kandidaten uit Curaçao en Sint Maarten de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo wordt er direct geïnvesteerd in lokaal wetenschappelijk talent. Na 2 jaar volgt er een aanbeveling voor een opvolger via het reguliere proces van de UOC. En wie in de omgeving van Piscadera moet zijn de komende week, let dan goed op. Tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival van 3 tot en met 5 september gelden er strenge verkeersmaatregelen. Dat meldt de organisatie. Helmin Magno Wiels Boulevard is op alle festivaldagen vanaf 5:00 middags afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Aqua Electra en de rotonde Parasasa. Parkeren op en rond de Piscaderaweg is verboden om hulpdiensten de ruimte te geven. Verkeerd geparkeerde auto's worden weggesleept. Wie zelf naar het festival gaat, kan dan gebruik maken van de officiële en gratis parkeerterreinen bij Sambiel, het Riftstadion of het Veresveldje. Vanaf daar rijden er vanaf 5:00 middags gratis shuttlebussen op vertoon van een toegangsbewijs. Vergeet tenslotte niet om goed te smeren en voldoende water te drinken, want het is warm op het festivalterrein. Stoeltjes en drones mogen niet mee naar binnen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. Desktop.

boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

Jazz Vibes in Poenda in aanloop naar Curaçao North Sea Jazz Festival. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur 's avonds organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling dit gratis evenement ter opwarming voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder meer Tempo Music en Herschel Rosario & Friends. Dit jaar wordt het evenement uitgebreid met educatieve masterclasses op donderdag 3 september bij Mayo. Internationale gasten uit Atlanta delen hun kennis over de muziekbusiness, artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap. De masterclasses zijn gratis toegankelijk voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Aanmelden kan vooraf via de link op de Facebookpagina van Mayo. En TUI Blue investeert opnieuw in het eigen personeel. Een groep van 27 lokale medewerkers is deze week gestart met een trainingstraject. De training richt zich op professionele communicatie, gastgerichtheid en service op de werkvloer. Volgens general manager Robin Vogels en opleider Ron van der Velde van At Your Service Hospitality is investeren in de lokale bevolking cruciaal voor de toekomst van het toerisme op het eiland. Het is niet de eerste keer dat het resort inzet op opleiding. In de aanloop naar de opening volgden al 80 personeelsleden een intensief traject. Het hotel werkte momenteel aan om een officieel erkend SVH-leerbedrijf te worden, zodat medewerkers ook in de toekomst in de

0: verleren. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
0: En we zijn onderweg naar de police, naar Janet Jackson. Paradise FM.
5: Oh yeah. I like this one.
6: What?

Paradise FM. En je hoorde Alain Clark en natuurlijk zijn vader, hè? Father and Friend. Het is weer zover. Ik mag weer 2 tickets weggeven voor Curaçao North Sea Jazz. Aanstaande donderdag. Misschien ben jij er wel bij. Zou ik hartstikke gezellig vinden. Ja, zeker. Vandaar ook dat we iedere dag 2 kaartjes weggeven. Dus jij mag komen samen met iemand naar keuze. Als je tenminste het antwoord weet op de stelling, hè, die ik ga neerzetten voor je. Ja, ik ben er nog steeds niet helemaal uit hoe je dat nou goed moet zeggen in goed genederlandst. Misschien heb jij een beetje. Zit jij hier al dagenlang aan te ergeren dat ik daar maar niet uitkom? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik kom er echt niet uit. Ik ga een stelling zeggen. Ik ga een stelling oplezen. Ik heb een stelling voor je, zo kan ik natuurlijk ook zeggen. En de stelling is als volgt. Luister, luister dan. Tijdens Curaçao North Sea Jazz kun je enkel en alleen jazz acts bewonderen. Tijdens Curaçao North Sea Jazz kun je enkel en alleen jazz acts bewonderen. Is dat si of no? Is het waar of niet waar? Het is niet zo'n hele moeilijke, maar ik laat hem eventjes aan jou. Laat het me weten via de Paradise FM app. En mocht je het goed hebben, dan ga ik jou misschien zometeen bellen en blij maken met die 2 tickets voor de donderdagavond. Ja, het komt nou wel heel erg dichtbij, hoor. En ik zou het zo ontzettend leuk vinden als jij die 2 tickets wint. Dan dat terrein op komt lopen in je prachtige outfit. En dan eventjes langskomt bij de Paradise en de Dolfijn FM studio. En eventjes gedag komt zeggen. Wie weet, ik heb Janice voor je. En I love your smile.

Olivia Newton-John en Physical hoorde je hier op Paradise FM. Zometeen dan schuift hij bij me aan. De openingsact van Curaçao North Sea Jazz. En dan heb ik het niet over de donderdag, nee, dan heb ik het natuurlijk over de pre-show morgen bij Cura Hollanda Village, waar Afro Binti Tres zal gaan optreden. En niet alleen tijdens de pre-show, maar ook nog eens op de zaterdag van 7 tot 8 op de Sir Duke Stage. Zometeen schuift

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen. Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven. Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè? Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen. Island Vibes, nu in de winkel.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
6: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids. Alles voor mijn kamertje.

0: van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. TUI Blue is gestart met een training voor 27 lokale medewerkers. Zij leren professioneel communiceren, gasten goed helpen en betere service bieden. Het resort wil officieel erkend leerbedrijf worden, zodat medewerkers ook later in de praktijk kunnen leren. Eerder volgden al 80 personeelsleden een opleiding. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag lager gesloten. Beleggers maken zich zorgen dat het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten de olieprijzen en de inflatiezorgen verder aanwakkert. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,3% en de Nasdaq 0,1%. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op een uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil Bontebal een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken. Die kan belasting bij een erfenis schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, FTC, en 22 staten hebben Amazon maandag aangeklaagd. Ze beschuldigen het bedrijf van misleidende en oneerlijke praktijken. Amazon zou ruim 7 jaar de advertentieprijzen aanzienlijk hebben verhoogd. Daardoor zouden meer dan 1 miljoen merken en verkopers waarschijnlijk tientallen miljarden dollar hebben betaald. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: En ook weer zo'n ontzettend...

Ace en Robbie Williams hoor je met Angels. Zometeen dan ga ik bekendmaken wie ik blij ga maken met de 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz. Aanstaande donderdag. Ik ga eens eventjes goed kijken in die app. Wie er allemaal heeft gereageerd op Amarillo, Sea of No. En misschien bel ik jou dan zometeen. En maak ik jou blij met deze 2 kaarten. En natuurlijk gaat ook nog dat lekkere dinertje voor 2 eruit. Bij 4 Vins. Zometeen.

0: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
4: Jazz vibes in Punda in aanloop naar Curaçao North Sea Jazz Festival. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur 's avonds organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling dit gratis evenement ter opwarming voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder meer Tempo Music en Herschel Rosario and Friends. Dit jaar wordt het evenement uitgebreid met educatieve masterclasses op donderdag 3 september bij Mayo. Internationale gasten uit Atlanta delen hun kennis over de muziekbusiness, artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap. De masterclasses zijn gratis toegankelijk voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Aanmelden kan vooraf via de link op de Facebookpagina van Mayo. En TUI Blue investeert opnieuw in het eigen personeel. Een groep van 27 lokale medewerkers is deze week gestart met een trainingstraject. De training richt zich op professionele communicatie, gastgerichtheid en service op de werkvloer. Volgens general manager Robin Vogels en opleider Ron van der Velde van At Your Service Hospitality is investeren in de lokale bevolking cruciaal voor de toekomst van het toerisme op het eiland. Het is niet de eerste keer dat het resort inzet op opleiding. In de aanloop naar de opening volgden al 80 personeelsleden een intensief traject. Het hotel werkte momenteel aan om een officieel erkend SVH-leerbedrijf te worden, zodat medewerkers ook in de toekomst in de praktijk kunnen blijven leren. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
5: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Stanley. Paradise FM en The Boys of Summer hoorde je. Morgen dan is de pre-show van Curaçao North Sea Jazz bij Cura Hollanda Village. En dan moeten we één dag wachten. Ja, maar je kan ook zeggen één dag eventjes bijkomen. Een beetje bijtanken. En dan gaat vanaf donderdag toch echt wel het dak eraf. Met de meest fantastische artiesten natuurlijk weer tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival. Wij zijn van de partij samen met Dolfijn FM. Dat wordt een ontzettend gave ervaring, dat weet ik nu al. En misschien dat jij er ook bij bent. Want ik ga sowieso tot en met donderdag. Laten we zeggen tot aan donderdag. 2 kaarten per dag weggeven nog voor de donderdagavond. Ja, dus ik speel morgen en overmorgen nog Amarillo, si of no. En ik heb dat zojuist ook gedaan. Mijn stelling van daarnet was: tijdens Curaçao North Sea Jazz kun je enkel en alleen maar jazzartiesten bewonderen. Is dat waar of is dat niet waar? Ja, ik hoor je al hoesten op de achtergrond, David. Goedemiddag.
1: Nee, goedemiddag. Ik zit even mijn stem even bij te stellen voor jou.
0: Jij denkt, ik moet zo.
1: Ja.
0: Nou, je klinkt hartstikke soepel.
1: Nou, dat hoort erbij, hè?
0: Ja, toch? En ik begrijp dat jij... Ja?
1: Ik zit jou Bluetooth te bellen.
0: Zit je mij Bluetooth te bellen?
1: Ja, Bluetooth. Ik heb een Bluetooth in de auto.
0: Wat goed, wat veilig. Wat ben je verantwoord bezig.
1: Ja. Dus ik hou van veiligheid.
0: Dus je bent niet stil gaan staan. Je bent gewoon lekker aan het rijden en ondertussen een beetje zo met mij aan het kletsen. En was je ook aan het luisteren net?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is toch ook bizar, hè? Je bent het ene moment ben je aan het luisteren en nu ben je dus zelf op de radio.
1: Juist, nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, en niet zomaar, want ik ga die 2 tickets weggeven. En ik zie hier jouw appje binnenkomen. En ik zie daarboven nog een ander appje. Dat was dan van donderdag. Toen was je ook al aan het meespelen met dit spel. En toen zei je nog, ik ben morgen jarig, dat zou leuk zijn. Ja, en nou ben ik de slechtste niet. Als ik dat lees, dan het betekent niet dat nu iedereen moet gaan roepen dat hij jarig is. Want dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op. Maar dan vind ik het wel leuk om je dan die prijs cadeau te doen. Maar ik zag het te laat. Ja. Ik zag het te laat. Inmiddels ben je al jarig geweest.
1: Ja, klopt.
0: Was het een leuke dag?
1: Ja, we zijn lekker uitgeneten en gezellig met mijn zus erbij.
0: Oh, wat fijn.
1: En het was hartstikke leuk bij One Vibe.
0: Oh, jullie zijn bij One Vibe gaan eten in Mahai?
1: Ja, klopt. Oh, ja, dat was hartstikke leuk.
0: Ja, dat is altijd gezellig daar, toch?
1: Ja, een druk. Dus het was een leuke dag.
0: Leuk.
1: Met mijn zus en met mijn vrouw er samen.
0: Ja, gezellig. Nou, hartstikke goed. Ja, en nu heb je dus weer geappt. En nu zeg je, misschien nog een verlaat verjaardagscadeautje. Maar ze zeggen altijd, wie niet waagt, die niet wint. Dus ik vind het heel goed dat je dit eventjes, dat je me er wederom op attendeert. Dus ik dacht, ik bel je nu gewoon.
1: Ja. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Voor die 2 tickets, was je al van plan om te gaan naar Curaçao North Sea Jazz komend weekend?
1: Ja, ik twijfelde, weet je, ik wist het niet zeker, want ik heb het ook hartstikke druk op de zaak.
0: Ja.
1: En mijn vrouw zegt, weet je wat, probeer het gewoon en dan gaan we gewoon kijken wat de uitkomst het is.
0: Ja, precies. Nou ja, en dat zijn dus kaarten voor de donderdagavond. Dat is even kijken, donderdag
1: want
0: hebben we natuurlijk...
1: Ik zat al grappen te maken met haar in de auto. Van, joh, zullen we vragen voor de aanstaande vrijdag, Ton?
0: Ja, dat zou je ook wel willen. Wie zou je vrijdag willen zien?
1: De Jacksons.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel heel erg leuk, hè? Nou ja, ik heb helaas alleen kaarten liggen hier voor de donderdag.
1: Nee,
0: dus,
1: het is hartstikke... Ik vind het hartstikke leuk zo.
0: Ja. En dan kun je sowieso Gent in de Zona gaan bewonderen en Alain Perez. Dus, dat wordt ook... Het is de openingsavond, is ook altijd wel echt heel erg gezellig.
1: Dan kan ik mijn broer ook weer zien.
0: Waar is je broer dan?
1: Ja, Rendel. Je hebt al 2 kaarten weggegeven en even.
0: Serieus? Heb ik...
1: Ja.
0: Dat
1: was mijn broer.
0: Jouw broer was Rendel die zei... Oh, dit vind ik heel grappig. Want jouw broer die zei dus tegen mij... Ik win nooit wat, mijn broer wint altijd alles.
1: Ja, dat ben ik.
0: Dit meen je niet.
1: Ja, dat is gewoon zo.
0: En vindt Rendel dit dan leuk of denkt hij nou...
1: Ja, tuurlijk vind ik dit leuk. Want hij neemt mijn zus mee.
0: Geweldig dit. Ik vind het heel erg grappig. Dus ja, nou ja, goed, hij heeft wel wat gewonnen. Maar hij heeft ook gelijk. Jij wint altijd wat. Dus nu ook. Nou ja, goed. Tenminste, laten we even kijken of je inderdaad hebt gewonnen. Want de stelling was als volgt. Tijdens Curaçao North Sea Jazz kun je alleen maar jazz horen. Is dit see of no?
1: Nee, dat is niet zo.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus want, no?
0: Nee, no, inderdaad. Want je hebt natuurlijk ook een heleboel Latin music. En nou ja, ook wel een beetje een mix van pop en van alles en nog wat. Dus dat klopt. Is inderdaad zeker een nee. Dus ja, jij wint ook. Dan maar als broer van Rendel 2 kaarten. Dat is wel heel gezellig, toch met z'n allen?
1: Ja. De hele familie weer.
0: Superleuk. Nou, ik hoop, want als jullie binnenkomen... dan staan wij daar aan de linkerkant weer. Komen jullie even voorstellen? Want ik wil wel echt nu een gezicht bij dit broederduo.
1: Nou, ik heb je vaker ben tegengekomen. Zeg, hallo Vanessa.
0: Ja, maar daar
1: je,
0: heb
1: je
0: ik...
1: Je zegt wel gedag, maar...
0: Ja, maar dan...
1: Je kan
0: je
1: natuurlijk in...
0: Nu zie ik je niet, hè?
1: Ik kan er geen gezicht bij. Nee, precies.
0: Nee, ik herken je niet van je stem. Dus misschien als je dan naar me toe komt dat ik zeg... Oh, jij. Maar ja, dat weet ik dan nu weer niet.
1: Oké. Nee, goed.
0: Ja. Doe ik niet expres, hè? Dat doe ik niet expres.
1: Nee.
0: Ik ga je naam noteren en dan zie ik jullie zeker de donderdag.
1: Ja, is goed. Oké, dankjewel.
0: Tot dan.

Paradise. En Aerosmith hoorde je met Crazy. Zometeen is het weer even de hoogste tijd om in te bellen met Aruba, waar Angela Tiemens weer voor ons klaar zit om ons op de hoogte te brengen van het nieuws aldaar. Maar ik heb eerst de Beach Boys voor je klaarstaan en Good Vibrations.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Hey, lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september... 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. De beurzen in New York zijn maandag lager gesloten door zorgen over het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 0,7%. De stijgende olieprijzen vergroten de vrees voor een renteverhoging door de Federal Reserve in september. Die kans wordt geschat op ongeveer 60%. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op een uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil Bontebal een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken. Die kan belasting bij een erfenis schelen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Quatre vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vents.
2: Exactement.
4: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten. Met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
5: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
6: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Werkhoven werkt over.
4: Met zometeen Mana na Cool.

0: Daarna met En el Muelle de San Blas hoor je hier op Paradise FM. Het is alweer de hoogste tijd om eventjes in te bellen en in te checken bij de buren op Aruba, waar Angela Thiemen zoals iedere maandag klaar zit om ons bij te praten. Hoe is het, Angela?
1: Hey Vanessa, ja, hartstikke goed.
0: Mooi zo. Warm, hè? Het is warm, hè? Ja, het is, nou ja, het is verschrikkelijk heet. Bloedverziekend heet.
1: Ja, man, echt. Het is, september is gewoon stiekem in augustus al begonnen. Dat is helemaal niet erg. Maar ik vind het wel een beetje overdreven.
0: Ja. Nee, dat vind ik ook. Maar goed, we kunnen verder. Ja, we moeten het ermee doen, hè? Ik bedoel, we kunnen moeilijk.
1: Ja, het is wat het is.
0: Ja, we kunnen het niet uitzetten. Het wordt vanzelf weer beter.
1: Nou ja, de kat wilde de hele tijd naar buiten. Binnen, buiten, binnen, buiten, binnen, buiten. Die zit nu verplicht binnen.
0: Ja.
1: Want ik wil gewoon de deur niet meer open doen.
0: Nee.
1: Iedere keer als die deur open doe, komt er een soort warme golfstroom naar binnen.
0: Echt, hè?
1: Dus ja, het is gewoon klaar. Iedereen zit in eenzame isolatie hier. Ja. Lekker binnen.
0: Ja, in de airco. Nou, gelukkig is het nog een optie.
1: Ja, precies. Lekker, toch? Ja. Hé, ik zit wel te klagen, maar ik zeg ondertussen ook, iedereen zit hier binnen verplicht in de airco. En daarmee bevind ik me in een gelukkige positie, want het CBS heeft weer eens een ritje cijfers op ons losgelaten.
0: Ja.
1: Het Centraal Bureau voor de Statistiek.
0: Ja.
1: En daaruit blijkt dat een alleenstaande met een minimumloon iedere maand 676 gulden tekort komt om het berekende bestaansminimum te halen. En dat is daarmee het grootste voor een juli maand in de afgelopen 6 jaar. Dus daar zit nog een reparatietoeslag op van 175 florin. Maar daarna heeft hij nog steeds een tekort van 501 gulden iedere maand.
0: Jeetje,
1: ja, dat is niet in te halen. Dat is op geen enkele manier in te halen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het bestaansminimum voor een alleenstaande is door het CBS vastgesteld op 2683 florin. Nou, het minimumloon is 2007. Dus ja, dan rest dus wat ik net zei, die 676.
0: Ja.
1: Een jaar geleden was het tekort al 631. Het is dus alleen maar gestegen, terwijl het minimumloon ook is gestegen. Het bestaansminimum steeg met 66 gulden, maar het minimumloon met 21. Dus daardoor is het verschil nog groter geworden. Voor een gezin is het al niet heel veel beter. Ook daar lopen de kosten op. Volgens het CBS is daar het bestaansminimum 5634. En dat is ook veel en veel te weinig. Hoe het nou komt, dat is ook nog bijzonder. Want de prijzen zijn in juli wel iets gedaald.
0: Mm-hmm.
1: 0,4% lager dan in juni. Maar nog steeds 2,2% hoger dan vorig jaar. Vooral vervoer werd heel veel duurder.
0: Ja.
1: Vervoer steeg met dik 8%. Communicatie steeg met dik 4,9%. Benzine werd goedkoper in juli, maar was altijd nog 16% duurder dan het jaar ervoor. Elektra en water bleven gelijk, maar voedsel werd weer en weer duurder.
0: Ja.
1: Het is fijn dat CBS met deze cijfers komt, maar er komt verder niets aan communicatie vanuit de overheid van hoe dit nou op te lossen. Want kijk, we hebben best wel heel veel alleenstaanden op Aruba. Hoe moeten die dat verschil oppakken van dik 550?
0: Ja, dat is niet te doen. Het is echt veel te veel.
1: Nou ja, dat. Dus ja, weet je, dat loopt natuurlijk iedere maand op.
0: Ja.
1: Er zijn voor zover ik weet geen plannen om daar iets aan te doen. Dus ja, ik denk dat we aan het eind van het jaar gewoon met heel veel mensen met dikke vette schulden zitten. Ik zou niet weten hoe ze die moeten inlopen.
0: Nee, vreselijk, vreselijk. Nee, ik vind het ook zo, ik weet, dat zal bij jullie dan ongetwijfeld hetzelfde zijn, dat verschil tussen hoe relatief laag de salarissen zijn en dus de kosten weer relatief hoog zijn. Dat is het bizarre, weet je wel. Ik weet wel, toen wij naar Curaçao toekwamen, nou, dat is inmiddels ook alweer bijna, nou ja, wat is het, 11 jaar geleden. Maar dat je dan hoort van, oké, de salarissen liggen lager daar. Dan denk je, nou ja, oké, prima, de salarissen liggen wat lager, maar dan zal het levensonderhoud ook wel wat goedkoper zijn. Maar dat is juist het tegenovergestelde. Dus je krijgt een onwijze disbalans.
1: Ja, en gek genoeg, die salarissen, kijk, er zijn wel bedrijven waar die salarissen natuurlijk geïndexeerd worden, waar ze stijgen, maar ze stijgen niet mee met de verhogingen van het leven.
0: Nee.
1: Dus ja, aan het eind van de streep houdt iedereen een gat over in zijn begroting.
0: Ja.
1: En dat blijf ik zo bijzonder vinden, dat het ieder jaar eigenlijk alleen maar erger en erger en erger wordt.
0: Ja.
1: En er helemaal niets aan gebeurt om dat te repareren. Want ja, die reparatietoeslag is hartstikke leuk hoor, dat die mensen dat krijgen. Wat is het? 151 gulden per maand.
0: Ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat.
1: Ja, weet je, 105, ja, wat is het nou? Nou ja, goed. In ieder geval, 175 gulden is de reparatietoeslag. Maar dan hou je nog steeds 500 gulden tekort over.
0: Ja. Ja.
1: Die reparatietoeslag die moet dan dus omhoog. Of de prijzen moeten omlaag. Ja. Maar ergens moet er linksom of rechtsom iets veranderen. Ja, want mensen redden het gewoon niet zo. En het zijn hier dus niet alleen de alleenstaanden. Het zijn ook de mensen die getrouwd zijn. De mensen met gezinnen.
0: Ja.
1: Ja, het is een beetje benauwend, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ja, dat is het. Dat is het. En ja, nou ja, goed, dus... ja, wat gaat er gebeuren? Weet je wel, wie is daar verantwoordelijk voor uiteindelijk?
1: Nou ja, dat. Als je kijkt naar eten. Fruit werd 8% duurder. 8,5% zelfs. Groente 6,5%. Vlees 4,5%. Ja, we zien het allemaal bij de kassa, bij de supermarkt. Zo langzamerhand wordt het heel inventief winkelen.
0: Ja.
1: En eten jullie ook minder vlees voor het milieu? Nee, niet voor het milieu, wel voor de portemonnee.
0: Voor de portemonnee, ja, precies.
1: Ja. Ja, dat ja. Milieu, als je naar je portemonnee moet gaan kijken, dan gaat het milieu toch altijd als eerste de deur uit.
0: Ja.
1: En dat zie je wel, hè, dat mensen gewoon echt op dat soort dingen heel erg proberen te bezuinigen. Appels, ja. 20% duurder, ja, sorry hoor.
0: Ja. Nou ja, het is een vreselijke... weet je, kijk, mensen gaan inderdaad dan bezuinigen op juist die dingen die zo duur worden. Maar het zijn dus meestal ook de gezonde etenswaren. Dus mensen gaan, ze komen niet alleen niet rond, maar ze worden ook steeds ongezonder. En dat is uiteindelijk wat je ook niet wil natuurlijk.
1: Nee, het is echt het is een vicieuze cirkel. Ja. Dus ik ben benieuwd of er iemand in onze overheid zit die creatief kan boekhouden en toch ergens hier iets op kan vinden. Van we moeten het ergens vandaan halen. Want anders dan, dan leven we straks allemaal, net als in Amerika, alleen maar op de creditcard.
0: Ja. Nou, ik hou mijn hart vast. Maar goed, we gaan het meemaken. Ja.
1: Ik heb gelukkig ook nog goed nieuws.
0: Nou,
1: of leuk nieuws eigenlijk. Heel goed is het niet, maar het is wel echt heel leuk. Er is een fotografisch archief gemaakt met meer dan 50.000 beelden van Aruba.
0: Ja.
1: En die kun je zien in de korte documentaire Through the Lens. En dat is een film over straatfotograaf Desmond Ridderstap Odoor. En die documentaire is in première gegaan tijdens de Internationale Dag van de Fotografie bij onze Nationale Bibliotheek.
0: Mm-hmm.
1: En wat heeft hij nou gedaan? Tientallen jaren lang heeft die man iedere dag het dagelijks leven op Aruba vastgelegd.
0: Wat leuk!
1: Dus, ja, dat is onwijs leuk. Dan zie je het verkeer, hoe dat zich ontwikkelt. De huizen, hoe zich dat ontwikkelt. De mensen, hoe die zich ontwikkelen. Hij heeft dat met name gedaan in Rancho. Dat is een wat minder bedeelde wijk in Oranjestad. En in San Nicolaas. En het is ontzettend leuk om te zien. Het enige wat ik nou nergens kan terugvinden is of je die documentaire alleen in de bibliotheek kunt zien of dat die ook online te bezichtigen valt.
0: Ja.
1: Ik hoop dat laatste eigenlijk wel, want het is gewoon een archief dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. 50.000 foto's van het straatbeeld van Aruba door de jaren heen. Ik vind het smullen.
0: Geweldig.
1: Ik ben heel blij dat die man dit heeft gedaan. En ook heel blij dat er allemaal lokale makers aan mee hebben gewerkt. En het Cultuurfonds Caribisch Gebied die financieel ondersteunde. Ik vind het fantastisch. Hartstikke leuk. Dus zodra die ergens online te zien is, dan laat ik dat natuurlijk ook even weten.
0: Heel graag. Ja. Als je mij de link even stuurt dan, als die er is, dan kan ik dat ook
1: zeker
0: weer delen.
1: Met.
0: Mocht je nu luisteren en denken, dit wil ik zien, laat het even weten in de app. Dan deel ik de link met je zodra die er is. Wat leuk zeg. Nou, dat is mooi nieuws om mee af te sluiten.
1: Ja, toch? Dat vond ik nou ook.
0: Helemaal goed. Nou, dan was dit hem zo. En dan bel ik je volgende week weer gezellig.
1: Gezellig. Tot dan. Fijne week.
0: Tot dan. Jij ook.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Nielsen.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Jazz Vibes in Punda in aanloop naar Curaçao North Sea Jazz Festival. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur 's avonds organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling dit gratis evenement ter opwarming voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder meer Tempo Music en Herschel Rosario and Friends. Dit jaar wordt het evenement uitgebreid met educatieve masterclasses op donderdag 3 september bij Mayo. Internationale gasten uit Atlanta delen hun kennis over de muziekbusiness, artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap. De masterclasses zijn gratis toegankelijk voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Aanmelden kan vooraf via de link op de Facebookpagina van Mayo. En TUI Blue investeert opnieuw in het eigen personeel. Een groep van 27 lokale medewerkers is deze week gestart met een trainingstraject. De training richt zich op professionele communicatie, gastgerichtheid en service op de werkvloer. Volgens general manager Robin Vogels en opleider Ron van der Velde van At Your Service Hospitality is investeren in de lokale bevolking cruciaal voor de toekomst van het toerisme op het eiland. Het is niet de eerste keer dat het resort inzet op opleiding. In de aanloop naar de opening volgden al 80 personeelsleden een intensief traject. Het hotel werkte momenteel aan om een officieel erkend SVH-leerbedrijf te worden, zodat medewerkers ook in de toekomst in de praktijk kunnen blijven leren. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen, ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
4: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
5: En het is CC Peniston, finally.

0: de NOS in met Amor, Amor, Amor. En misschien zit jij binnenkort heerlijk met jouw amor te genieten van een diner voor twee. We geven vandaag een diner voor twee weg bij 80.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Mocht je nog niet de kans hebben gehad vandaag om mee te spelen met de muziekquiz, dan is dit echt je allerlaatste kans. Luister even goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Dit is wederom een ode aan een, ik denk mooie of waarschijnlijk zeer bijzondere dame. Maar welke? Van welk nummer is deze gitaarsolo? En het nummer is ook weer de naam van die dame. Ja, nu, ik heb al heel veel gezegd. En nu maak ik het wel heel erg makkelijk. Maar goed, ik gun jou die twee kaarten voor Curaçao North Sea Jazz aanstaande donderdag. Dus mocht je het weten, laat het mij eventjes weten via de Paradise FM app. En misschien bel ik jou dan zometeen terug en maak ik jou blij met die twee tickets voor donderdag aanstaande Curaçao North Sea Jazz.

0: Quiz.
1: Nou, het is alweer tijd om iemand blij te maken met een lekker diner. En vandaag geven we een diner voor twee weg bij Quatre Fins. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik rij er wel zo'n beetje iedere dag langs. En ik ben zeer nieuwsgierig. En we geven hem vandaag weg. Hè. We hebben er de hele dag voor gespeeld, de muziekquiz. En ik heb Janine aan de lijn. Een hele goede avond, Janine.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte. Hoe is het met jou deze maandag?
2: Ja, goed. We hebben net aan deze standpunt op met de speklap.
1: Och,
2: prima.
1: Ja, dat kan haast niet beter dan dat, zeg. Ik ben gewoon jaloers. Nee. Andijvie,
2: ja,
1: stampot.
2: Volgende keer maak ik hem voor jou.
1: Yes.
2: Volgende keer maak ik hem voor jou.
1: En, ja, en je maakt hem altijd zelf? Dus jij bent degene die in de keuken staat voor de andijvie stampot?
2: Zeker.
1: Oh, en heb je een weet je, iedereen heeft een beetje zijn eigen touch, zeg maar. Wat is jouw special touch wat betreft de andijvie stampot?
2: Nou, de spekjes en de kruiden.
1: Ja. Ja, klinkt eigenlijk heel simpel, hè? Ja, het is meestal ook gewoon, ik weet niet. Weet je, iemand anders kan met jouw recept hetzelfde maken en dan smaakt het toch weer anders.
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: precies.
1: Ja, het is gewoon echt de magic touch, zeg maar. Nou, lekker zeg. Ja, ik zal je niet te lang ophouden, want anders heb je straks koude andijvie stampot.
2: Ja, exact.
1: Ja.
2: Dan koelt het hier niet zo snel af, maar prima.
1: Nee, dat is waar. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, ik heb hem nu staan, ik wil gaan eten ook.
2: Ja, precies, exact.
1: Zit die werkhoofd tegen je aan te kletsen. Nee, we houden het kort, maar ik kan je wel blij maken misschien met een lekker diner voor twee bij Quatre Vins.
2: Oh, heerlijk.
1: Ja,
2: geweldig.
1: Toch? Ja, even lekker samen uit eten. De muziekquiz van vandaag, ik ga hem je nog één keer laten horen. En dan wil ik heel graag weten wat jouw antwoord is. Komt hij nog een keer aan?
2: Ja.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ja, zeg het maar.
2: Nou, het is Toto met Rosanne.

0: voorstellen dat volgende week zijn ze gewoon hier. Wel volgende week, deze week zijn ze gewoon.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, zeg het maar.
2: Nou, het is Toto met Rosanne.

0: ook bij?
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Ja, nee, ik ga nu geen kaarten weggeven ook nog, hè, Dinesh.
1: Oh, dat is nou jammer.
0: Het klonk een beetje zo, hè? Hè, wat erg, dan ga ik je toch nog teleurstellen. Ja. Ik bel juist om je blij te maken, ga ik je toch nog teleurstellen?
1: Nee hoor, dat etentje is al geweldig.
0: Oké, okay. Nou ja goed, en wie weet komen die kaartjes toch nog op een magical manier op je pad. Je weet het nooit, hè?
1: Je weet het nooit.
0: Nee, precies. Nee. Nou, dat dinertje voor twee heb je in ieder geval in de pocket. Want het is inderdaad Toto met Rosanna. Dus jullie kunnen lekker gaan eten bij Catrera. Ik denk niet dat ze daar andijvie stampot hebben.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Maar wel hele lekkere wijnen, heb ik begrepen.
1: Precies.
0: Ja,
1: precies.
0: Hartstikke mooi. Nou, ik ga je naam hier noteren. En dan, dan kunnen jullie langskomen om jullie dinerbon op te halen. En dan gewoon lekker gaan genieten.
1: Hartstikke lief. Ik wens jullie een fijne avond. En dank je wel voor het leuke gesprekje.
0: Ja, nou, ik vond het ook gezellig, Janine. En ik wens je een hele fijne avond en eet smakelijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei doei.

Paradise. En je hoorde Toto met Rosanna. En aanstaande vrijdag, dan ga je ze natuurlijk ook horen. Hè? Dat is het. 11:15 staan ze volgens mij op de Sam Cooke stage. Oh, spannend hoor. Hartstikke leuk. Hey, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het nu om gaat is dat ik Janine net ontzettend blij mocht maken met een lekker diner voor twee bij Quatre Vins. Morgen dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe muziekquiz. Welke lekkere dinerbon we er dan weer uit gaan gooien. Ja, dat hoor je natuurlijk morgen. Maar goed, hè? Niet getreurd als je vandaag niet hebt gewonnen. Iedere dag opnieuw weer kans op een heerlijk diner voor twee bij Paradise FM. Het is de hoogste tijd voor mij om de studio te gaan verlaten. Ik wens je bij deze een ontzettend fijne maandagavond toe. Ga er lekker van genieten. En ik zou zeggen, ga niet al te laat naar bed. Want de week is nog maar net begonnen. En we hebben nog een hoop latertjes te... Hoe zeg je dat? Voor de boeg. Ja, een hoop latertjes voor de boeg. Tenminste, als je van plan bent om aan te schuiven bij Curaçao North Sea Jazz. Misschien op de donderdagavond, morgenavond en overmorgenavond gaan er nog twee kaarten uit. En dus misschien gaan die wel naar jou. Hey, ik ga er een einde aan breien hier. Ik wens je een heerlijke avond toe. Morgen spreken we elkaar weer. Ik laat je achter met Casey en de Sunshine Band. Tot morgen.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecô of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
5: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
7: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Lex Jansen met het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henri Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
9: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Party Bar Beach en Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach en Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je